0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstratie begon met een lichtjestocht en verliep lang relatief rustig. Wel werd er tijdens het protest vuurwerk afgestoken. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam, en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En pogingen tot brandstichtingen bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar dezelfde rol in Irak. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000. Dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam, daalde nog sterker. Het weer, het is op een enkele bui na droog en het is een graad of 3. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

그

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een patrouillevliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. Drie mensen zijn opgepakt. De Amerikaanse acteur John Travolta is op het filmfestival van Cannes verrast met een erepalm voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. De acteur is momenteel op het filmfestival voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer op een enkele bui na is het droog. Het is 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. Dat had volgens hem anders gemoeten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Je luistert naar twee.
1: Van Vlaardingen en Schiedam.
0: Check ons ook op Facebook en Instagram. @ditis2.
1: Dit is twee.
0: Dit is twee.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En ook een poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig, op het afsteken van vuurwerk na. Maar rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in. Maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar weer verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is nog niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. De Omgevingsdienst wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om 2 fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van vuurwerk na. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. Bijna 60 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijke vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. Een Irakees die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. En ook een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen. Dat hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood. Dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. De VS claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Daarnaast voerde het Amerikaanse leger eind vorig jaar luchtaanvallen uit op IS in Nigeria. Zeker 57 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van de Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijk vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. In Braschaat, net over de grens in België, is een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Vier andere inzittenden raakten zwaar gewond. Alle inzittenden waren 16 of 17 jaar oud. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Volgens de politie is er mogelijk te hard gereden. In België kan een 17-jarige een voorlopig rijbewijs halen. Hij mag dan alleen met een begeleider rijden en geen passagiers meenemen. Ook mag er in het weekend niet 's nachts worden gereden. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in Amerika. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. En in de middag nog wat zon bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Martijn van Beek met het NOS Journaal. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt, maar ook om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat er nog meer plekken worden ontdekt. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Nederland zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van Amerika. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en voor een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Hij zou ook plannen hebben gehad voor aanslagen in Amerika. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een vliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon en dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ja, hartelijk welkom bij 2 op zaterdag, op deze zaterdag. De 16e mei van het jaar 2026 alweer. Wat gaat het toch hard? Wat gaan we doen vandaag? We gaan dadelijk even bellen met Wilma van Gerven over de voetjes van de vloer. Dat zijn speciale discoavonden voor mensen met een beperking. We krijgen op bezoek nog 2 personen die alles weten over KNAP. Want die gaan toneelspelen, maar dat doen ze op een heleboel plekjes in de stad. Dan hebben we natuurlijk de theaters, de Theater aan de Schie en de Stadsgehoorzaal. We krijgen op bezoek Jeanette van Huistede, want volgende week is het Bedrijvenfestival. En we gaan ook nog even bellen met Alwien van Winsen van de Serious Be Stillers. Want die doen ook mee met het Bedrijvenfestival. En we krijgen nog op bezoek Hans Patist. En hij is fotograaf, want er is een hele grote expositie bezig bij ons hier in de Grote Kerk. Maar we beginnen natuurlijk met de enige echte Marco Scherardus.
1: Dit is 2-4.
2: Marco, goedemorgen.
3: Karin, goedemorgen.
2: Jij was geëindigd vorige week met een soort van cliffhanger.
3: Ja.
2: Met het NAO-regime. Ja, heb ik even opgezocht natuurlijk. Ja, ik kan nu gaan voorlezen uit Google, maar ik denk dat het leuker is als jij dat vertelt.
3: Ja. Maar wist je ervan? Nee, hè?
2: Nee, nooit van gehoord. Ik moest eerst aan Mao denken, dat regime ken ik wel.
3: Mao.
2: Die ken ik wel.
3: Nou, we hebben eigenlijk een periode achter de rug waarin dat Mao-regime positief was. Wat is nou het Mao-regime? Dat is, of de Noah, ik zeg altijd Mao, maar het is Noah.
2: Dus maar op Google staat Mao.
3: Nee, ik haal het steeds om elkaar. De Noord-Atlantische oscillatie, zo is het. Ja, nee, het is toch Mao. Ja, omdat er ook heel veel kinderen die geboren worden Noah heten. Dus vandaar dat ik het wel eens noem elkaar. Maar goed, de Noord-Atlantische oscillatie, dat heeft dus te maken met... Kijk, normaal gesproken, dat hoor je altijd op het weerbericht, dan heb je een lage drukgebied en een hoge drukgebied. En je hoort heel vaak dat het lage drukgebied bij IJsland ligt, in de weerberichten. En dan hoor je ook vaak over het Azoren hoge drukgebied.
2: Ja.
3: Dat ligt dus daar, dat is het westen van Afrika, daar was Azoren. Nou, dan is het zo dat de lucht altijd van hoog naar laag stroomt. Nou, en dan stroomt hij dus in principe. En dan wordt hij afgebogen. Nou, een beetje een moeilijk verhaal. Dus een Corioliskracht, kan ik ook nog eens een keer iets over vertellen. Maar in ieder geval, als je dan afbuigt, dan hebben wij in principe een westenwind. En dat hebben we eigenlijk 2/3 van de tijd. Het kan wel zuidwest zijn of noordwest, maar dat is dan een westenwind. En dat wordt veroorzaakt door het drukverschil tussen die twee gebieden. Nou, en nu is het ook zo. Hoe groter het drukverschil, hoe groter de afwijking dus eigenlijk, hoe sterker die circulatie. Nou, dat hebben we eigenlijk de afgelopen week toch weer meegemaakt. Dan zie je dus de ene storing naar de andere komen. En dan heb je dus wisselvallig weer met relatief veel wind. En zeker in de winter is het zacht. En nou ja, dat willen we eigenlijk niet. Dus vandaar dat ik zei, voor die dat NOAA-regime, dan moeten we niet te veel hebben.
2: Nee.
3: Snap je wat ik bedoel?
2: Ja. Ik moet weg, het regime.
3: Ja, dus dat is het. En er kan nog een heel verhaal omheen. Want er is, in principe is er ook nog gekeken van als het nou negatief is, dan is er te weinig wind. Dan is er vaak toch ook wel weer, zeker in de winter, wat bewolking. En dan schijnen we in de toekomst met de energietransitie in de knoop te komen. Want dan is het wel kouder en dan staat er minder wind. Ja, dan hebben we natuurlijk een probleem. Want dan staan die windmolentjes uit en dan hebben we ook geen zon.
2: En bij de negatieve fase stond oosten- of noordenwind?
3: Ja, dat komt niet één op één relatie. Maar in principe dan heb je meer kans op een wind die aflandig is.
2: Ja.
3: Dat dan de hoge druk precies andersom is ten noorden van ons. En de lage druk ten zuiden van ons.
2: Ja.
3: Als je op een gegeven moment met je rug naar de wind staat, is ook een stelregel, dan doet je hand naar rechts. Daar is altijd hoge druk. Als je dat onthoudt.
2: Okay.
3: Dus maar toch weer wat weerbeetjes zo.
2: Nou, zeker.
3: We morgen.
2: Ja. Zeker, nou, inderdaad, nooit van gehoord. Dus ik dacht, nou, moet ik even uitkijken.
3: Dus zoek het op, westcirculatie en de NAO-index of NAO-plus. Dus NAO-regime.
2: Maar we willen dit regime niet, dus hoe komen we daar vanaf?
3: Sorry?
2: Wij willen dit regime niet, dus hoe komen we daar weer vanaf?
3: Dat is, ja, vandaar dat ik natuurlijk ook die Mao door de... Nee, dat willen we niet. Maar die komen uit het oosten, dus... dat is
2: ja, de wijze ook.
3: Nee, maar moeten we dat niet te veel hebben? En het vervelende is, als je dat in de zomer hebt... En we hebben het heel vaak in de winter tegenwoordig... En hebben die grijze luchten en veel regen, dat willen we eigenlijk niet. Want wat we willen, en dat is het goede nieuws... Want vorige week zei ik al, ja, deze week was niet ideaal... Laat ik het maar heel voorzichtig uitdrukken, want dat was natuurlijk eigenlijk gewoon slecht. We hebben natuurlijk temperaturen gehad de afgelopen dagen die rond de 10 graden schommelden. En dat is een graad of 7, 8 laag voor de tijd van het jaar. Maar ook s'nachts koud. Ik zag ook beelden vanochtend van mensen die voor een concert lagen in Amsterdam van Harry Styles. Die liggen nog steeds in de slaapzak dik ingepakt. Maar dat gaat veranderen. Dus dat is mooi. Dus vanaf morgen, en ik durf wel een week vooruit te kijken altijd, gaan we keurig weer krijgen. En ik durf zelfs te zeggen dat het fantastisch wordt. Zeker met Pinksteren. Dus de piek, zeg maar, van het mooie weer, dat ligt eigenlijk zo rond het weekend. Maar het is een lang weekend.
2: Dat staat gelijk ook weer heel warm. Die gelijk 26 graden en zo. Ik denk, nou, dat is dan ook weer niet, maar...
3: Ja, nee, maar goed, kijk, wat ze altijd doen rond de feestdagen, de mensen die het weer op tv vertellen en die aandacht willen, laat ik het maar zo zeggen, dan pakken ze altijd het hoogste en het laagste. En dan valt het, kan ik bedoel, dus als het 24 graden wordt en het wordt ergens 26,7, dan wordt dat dan meestal gecommuniceerd.
2: Ja.
3: Maar ik durf wel te zeggen, zo bij ons in de regio 24 graden. En misschien is het met een uitschietje naar boven. Maar goed, dat maakt er niet zoveel uit. Volop zon.
2: Lekker.
3: En de wind die komt aflandig. Hè? Dus die index wordt lager. Dus dat is prachtig.
0: Nou, dat wordt
3: dus ik
0: dan
3: denk dat we eigenlijk weinig te klagen hebben. Wel gelukkig ook voor de mensen die een tuin hebben. Heb ik zelf ook, hebben we wat regen gehad. Hè? We hebben zo'n 26 millimeter gehad de afgelopen 2-3 dagen. Ja. Dus en de maan staat nu op 33, zie ik hier bij mij dan in Naaldwijk. Zal bij jullie niet veel anders zijn. En dat zijn, dat zijn eigenlijk normale hoeveelheden voor de maand. Dus dan krijgen we een periode dat het wat droger is. Ik durf wel te zeggen tot... Ja, eigenlijk ergens na de Pinkster zal er misschien weer wat instabiliteit komen. Maar dat is nog ver weg.
0: Ja.
3: Dus er zal niet zoveel bij komen. Misschien nog een beetje de komende dagen.
0: Ik heb het idee bij mij in de tuin dat als het 1 mm regen valt, dat het gras centimeter groeit.
3: Is dat de wijsheid van Paulus?
0: Ja, het tegeltje wordt nu gemaakt. Ja.
3: De wet van Paulus.
0: Ja. Nee, maar als ik elke dag door mijn tuin heen loop, denk ik, goh, ik moet alweer maaien, geloof ik.
3: Nou, dat ga je zeker krijgen. Maar de piek natuurlijk van de groei zit altijd rond 21 juni. Hè? Want daarna gaat de plant weer voorbereiden op de winter. Zo is het natuurlijk wel.
2: Dat is nog een beetje vroeg.
3: De plantjes, hoogste en laagste zonnestand, dat hebben die plantjes dan wel ergens opgeslagen.
0: Ja.
3: Maar goed, we gaan de komende. Ik weet zeker, degene die een tuin hebben, jij ook met gras, dat gaat de komende week gaat dat gigantisch groeien, let maar op.
0: Nou, lekker toch?
2: Nou, hoop ik dat Paulus veel tijd heeft.
3: Ik heb alleen maar goed nieuws.
0: Ja,
3: dan hoop ik als ik volgende week zaterdag dat we midden in die mooie stabiele periode zitten rond de Pinksteren.
2: Ja, en dan ga jij vertellen dat nog heel lang duurt.
3: Nou, dat hoop ik natuurlijk wel. Dat hoop ik wel. Trouwens, om het af te sluiten, die hemelvaartsdag, dat is ook wel weer een stukje statistiek. Dat is heel vaak valt dat tegen. En hoe dat nou komt, dat weet ik niet. Het valt natuurlijk wel vaak in die ijsveilige waar ik het vorige week over had, tussen 10 en 14 mei, rond die periode. Dus op de een of andere manier willen we nog wel eens tegenvallen. Je zag dat van de week inderdaad met die strandopening.
2: Ja.
3: Dat was geloof ik 8 graden of zo. Dus
0: ja, ik denk dat de erwtensoep beter liep dan de ijsjes. Ja,
3: ik zag ook mensen met zo'n Unox-muts op. Ja. Dat, ja. Nieuwjaarsduik die wilden doen.
0: Ja,
2: inderdaad.
3: Oké, okay, ik wens jullie een hele mooie uitzending. En ik hoop dat mijn voorspelling uitkomt.
2: Ik ook.
3: En dan spreken we daar volgende week voor het Pinksterweekend weer even over.
2: Dankjewel, okay. Fijn weekend.
0: Oké.
2: Dag.
0: Hoi.
1: Dit is 2.
4: Ook in de Zuidbuurt,
1: Tuindorp
4: en in Holy. 2.
1: 2.
5: I was born and raised down in Alabama. On a farm way back up in the woods, I was so ragged that folks used to call me Patches. Papa used to tease me about it, 'cause deep down inside he was hurt 'cause he'd done all he could.

0: Ik ben niet meer bang. Nou, ik ook niet. Dus dat, dat klopt helemaal. We praten met Wilma van Gerven. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We gaan het hebben over de voetjes van de vloer. Yep. Ik moet tot mijn schande bekennen dat ik er nog niet eerder van gehoord had. Maar ja, zo leer je nog eens wat.
1: Beter nu dan nooit.
0: Ja, ja. Wat is dat precies, voetjes van de vloer? Dan denk ik natuurlijk aan dansen.
1: Nou, het is gewoon een disco. Wij organiseren elke maand een disco voor mensen met een beperking. Lichamelijk en of verstandelijk. En van alle leeftijden. Van 8 tot 88.
0: Ah, jammer dat ik 89 ben. Ja.
1: Is ook geen probleem. Zo klinkt je niet trouwens.
0: Nee. Maar dat klinkt leuk. Maar dat loopt dus goed. Want dat is al een tijdje bezig.
1: Ja, we bestaan dit jaar 20 jaar. Oh. We hebben ons jubileum net achter de rug vorige maand. Nou ja, in april. En het gaat hartstikke goed. Dus je ziet een gat in de markt. En het aantal deelnemers per avond loopt nog steeds gestaag op.
0: Oh, wat hartstikke leuk zeg. En dat gebeurt dus eens in de maand, zegt u. Waar gebeurt dat dan?
1: We zitten elke tweede zaterdag van de maand in de Erker. Met de uitzondering van de zomermaanden en de maand november. Want dan is het daar heel erg druk met shantycoren. ja. Maar we zitten daar nu bijna een jaar. En ja, het bevalt ons prima en wederzijds.
0: Ja, ja. En dat is dan in het grote zaaltje, zeg maar, daar.
1: Ja, ja. Nou, zaaltje, zaal.
0: Ja.
1: Nee, het was geheel instap klaar voor ons. En we konden daar weer verder disco draaien.
0: Ja. Nou, is disco een ruim begrip natuurlijk. En als u zegt van... Ja. 8 tot 88, dan kan de stijlmuziek ook nogal afwijken. Wat wordt er dan zoal gedraaid?
1: Nou, de deelnemers die kunnen eventueel nummers aanvragen. Maar ja, het is eigenlijk top 40 muziek en heel breed. Dus wat er ooit in de top 40 heeft gestaan, kan aan bod komen.
0: Oh, zo top 2000.
1: Ja, zoiets, ja. We hebben een startnummer van Let the Party Begin van Pink. En een eindnummer van Carlo en Irene. En voor de rest staat alles helemaal los.
0: Oh, ja. Hartstikke leuk. En hebben jullie dan altijd dezelfde disjockey of wisselt dat ook?
1: Nou, we hebben een team van ongeveer 16 vrijwilligers. Oh. En daar draaien we de hele avond mee. Ja, het is uniek. En wij kunnen dus iedereen een eigen taak geven. We hebben zo'n 3 mensen die achter de DJ-tafel willen. En ja, ze vechten nog net niet, maar ja, ze wisselen wel netjes af. Ja. Oh,
0: wat leuk.
1: Ja, en de rest van de vrijwilligers die begeleiden de mensen op de dansvloer. Als er deelnemers zijn die slecht kunnen consumpties kunnen kopen, dan word je daar ook in begeleid. En heb je wat moeite met contact te leggen, dan kan dat ook allemaal geregeld worden.
0: Klinkt hartstikke gezellig. En zijn er dan ook veel begeleiders bij?
1: Dat wisselt. De nieuwe deelnemers die komen meestal even met een begeleider, met papa, mama of een buddy of een maatje of wat dan ook. En die gaan er dan lekker bij zitten en langzaam verdwijnen ze richting de bar. En de volgende 2-3 keren dan krijgen we een telefoonnummer waar ze eventueel te bereiken zijn. En dan gaan ze gezellig ook samen een avondje uit of wat dan ook.
0: Oh, dus het heeft nog een datefunctie ook, zal ik maar zeggen.
1: Absoluut, ja, zeker. Ja, daar is wel over nagedacht.
0: Ik heb ook iets gelezen over ijzerkoekjes. Hoe zit dat?
1: Ja. Ik ben degene die altijd alle ijzerkoekjes bakt. Wij draaien op de verkoop van de ijzerkoekjes. Wij draaien voor de rest subsidieloos. We krijgen giften, oké, maar we draaien ons eigen geld door. En straks komt Haringen Bierwandeltocht er weer aan. En dan zijn alle ijzerkoekjes die daar liggen, die zijn van mijn hand.
0: Oh, en wat moeten ze dan kosten?
1: De ijzerkoekjes, daar zit een zakje van €5.
0: Oh, dat is te doen.
1: Ja, zeker weten.
0: En ze zijn nog lekker ook, ja.
1: En ze zijn vers gebakken. Nou, beter kan die niet.
0: Wat wil je nog meer?
1: Ik ben echt nog even 3 weken lang alleen maar ijzerkoekjes aan bakken. Oh, nee. Alle lopers krijgen een klein koekje. Die krijgen ze om uit te delen. En de rest kunnen ze kopen bij de kraam.
0: Hartstikke leuk. Als mensen mee willen doen met de disco of daar naartoe willen komen, wat kost dat?
1: De entree is €7,50. Dan krijg je ook nog 4 consumptiemunten bij, zodat je niet op een droogje zit de hele avond.
0: Oh.
1: En de consumptiemunten zijn ook nog te verkrijgen, gewoon los. Dus dat is ook geen probleem.
0: Als je een behoefte hebt aan meer dan 4 consumpties, dan kan dat.
1: Ja. En de deur gaat open vanaf 7 uur start de disco. En om 10 uur gaan alle lampen weer aan.
0: Kijk, dan zien we wie er allemaal binnen zijn.
1: Ja.
0: Er wordt ook elke keer Polonaise gelopen, begreep ik.
1: Absoluut, dat hoort er toch bij.
0: Ja, is dat een van de hoogtepunten?
1: Ja, tuurlijk, dat hoort erbij. Je moet gewoon lol maken. Het leven is één groot feest. Die slingers die moet je zelf ophangen. Ja. Dus een polonaise hoort er ook bij. En dan gaan alle rolstoelen zoals die er zijn, die worden meegenomen. Het wordt gewoon één grote sfeer door alle zalen heen.
0: Kijk, het klinkt hartstikke gezellig. Wanneer is de eerstvolgende?
1: De eerstvolgende is in juni. Dat is 13 juni.
0: Oh, dat is al...
1: Dat is de laatste van dit seizoen ook.
0: Oh, dan gaan we extra los natuurlijk, hè?
1: Ja, en dan sluiten we af met een heel leuk thema. Het thema is dan Holland.
0: Holland, kijk.
1: Ja, dan dus heel breed.
0: Dan komen de tulpen uit Amsterdam voorbij, ja.
1: Ja, zoiets, zoiets. Zeker weten.
0: Oké. Okay.
1: Dus voor één groot feest.
0: Nou, mevrouw Van Gerder, van hartelijk dank. En ja, veel plezier met alle komende, maar ook natuurlijk met de aanstaande. En dank voor de informatie.
1: Dankjewel voor het belletje.
0: Oké. Okay.
1: En bedankt.
0: Ja hoor, dag.
1: Dag.
2: Komende week in het theater.
3: Ja, en ook bij ons in het theater weer een aantal hele mooie voorstellingen de komende week. En we beginnen al echt heel erg mooi met Poëzie aan de Schie. In het Wennekerpand is dat te bewonderen. Poëzie aan de Schie met onder andere de literaire boyband Hanna van Binsbergen en Benzo Kamier. 7:15 begint het in het Wennekerpand tussen Poëzie aan de Schie. En als u niet zo van poëzie houdt, maar wel een gezellig leuk avondje wil hebben, dan kunt u ook naar het gewone De Grote Zaal Theater aan de Schie. Want Huub Stapel vertelt daar dat de mannen van Mars komen en de vrouwen van Venus. Het onvermijdelijke vervolg van beroemde stuk, zeg ik, waar hij heel veel succes mee heeft gehad. De meester van de relationship comedy keert terug met de megatheaterhit naar de wereldwijde bestseller van relatietherapeut John Gray. Een vervolg dat niemand zag aankomen. Vooral Huub zelf zag hem niet aankomen, die is dus weer verwacht. En die is voorlopig wel weer even van de straat, want het zal ongetwijfeld weer net zo'n succes worden als de vorige editie. Zondag 17 mei kunnen we ook weer terecht in het Wennekerpand. En toen was er een Black Sabbath. Ze komen natuurlijk niet zelf langs, maar theatraal verteller Harry de Vries zal vanuit zijn eigen sentiment en ervaringen met Black Sabbath de historie van de band op het toneel verbeelden en het publiek meenemen in de mooie, maar ook donkere wereld van Ozzy en Companen. En daarna zal Carlo Stiletto in een quiz de kennis testen van de fans van deze pioniers van de hard rock, waarbij een mooie prijs te winnen zal zijn. En de matinee wordt afgesloten met indrukwekkende concertfilm The End of the End uit 2007. Dat was het laatste integrale concert, hun farewell concert, dat Black Sabbath gaf. In de kleine zaal dus, in het Wennekerpand, 17 mei om 3:00. Ook om 3:00, maar dan in die andere zaal, de grote zaal, het orgelconcert. Het theaterorgel wordt weer eens omhoog getakeld, gestemd door de Nederlandse Orgelfederatie. En dan komt er een organist en die gaat dat bespelen. Die laat eens horen wat het allemaal mogelijk is op het orgel. Want het is niet alleen een orgel, maar er zitten ook veel meer instrumenten aan verbonden in de orgelkamers aan de zijkanten van het toneel. Zodat het lijkt of er een heleboel instrumentalisten spelen, terwijl het toch maar één meneer is die aan de toetsen zit. Het unieke van dit orgel is natuurlijk niet alleen dat het een theater, een echt klassiek theater is, van een grand theater in opdracht van Tuschinski desdoods gebouwd, maar dat het ook een echt Schiedams theater is. Niet alleen omdat het hier staat, maar omdat het gebouwd en ontworpen is door NV Standaards Orgelfabrieken. Standaard met een T. En die zaten in Schiedam. En een van de bekendste bespelers van destijds was natuurlijk Joop Walvis. Dan woensdag, stilte aan de Schie, yoga en klanksessie. Om 10:00 mag je zo naar binnen lopen en in de foyer gaan zitten en meedoen met de yoga. En daarna eventjes boterhammetje eten en genieten van prachtige muziek bij het lunchconcert. Dit keer duo Botasso, die komen spelen. Elke editie bieden zij een gevarieerd muziekprogramma aan en nu dus dat duo. En die spelen Postcards from Italy. Nou, dat is een mooie, opzwepende muziek, denk ik. Woensdag 20 mei, 's avonds, als alle dingen weer opgeruimd zijn van de tafeltje en de stilte aan de Schie, komt Nasrin Djar even langs. Wat als? Toneel staat er en Hij is dus in de theater aan het schrik, 7:45. De Verbinders, Joep en Rob Cabaret, die zijn op donderdag 21 mei te zien. Ook in het theater aan de Schie, de grote zaal dus. Joep van Deudekom, bekend van Niet uit het Raam, en Rob Urgert, bekend van Joep van Deudekom, hebben besloten om na hun succesvolle omzwervingen op televisie terug te keren in het theater. Nou, daar zijn de theaterbezoekers natuurlijk weer hartstikke blij mee. En dan doen we er nog eentje, dat is zaterdag 23. Aladdin en de Wonderlamp, een muziektheater van Ecola. Die is zaterdagmiddag te zien. Het begint om 4:30, dus eind van de middag eigenlijk. Stap binnen in een wereld vol magie, avontuur en dromen. Laat je meevoeren naar een bruisende Oosterse stad, waar niets is wat het lijkt en één wens alles kan veranderen. Met sprankelende muziek, kleurrijke kostuums en een verhaal vol humor en hart nemen de spelers je mee op een onvergetelijke reis. Durf te dromen en ontdek wat er gebeurt als dromen werkelijkheid worden. Dat is zaterdag 23 mei. Ecola, Aladdin en de Wonderlamp. En dat was het voor deze week. Volgende week weer veel meer voorstellingen in het theater aan de Schie.

0: Ja, Baccara was dat met Yes Sir, I Can Boogie. En dat was in het kader van het Songfestival, werd hier geroepen. Kijk je kijken, Paulus? Ga je kijken?
1: Ik ga verplicht meekijken.
0: Oh, je gaat verplicht meekijken.
1: Okay. Nee, ik vind het wel leuk. Ik heb alleen de meeste al gezien. En ja, hoe zal ik dat netjes zeggen? Er zit een zonnebril op. Want er zit zoveel lichtshow dingen in en herrie.
0: Ja.
1: Er zijn maar een paar van die mooie ballades, zeg maar. Ik vind dat eigenlijk ook wel mooi. Zoals die Duncan Lawrence destijds, alleen achter zijn piano.
0: Ja.
1: Dat zit er haast niet meer in. Het moet heel veel herrie geven. Je moet er raar uitzien. En dat soort dingen. Er zitten wel een paar leuke stukjes bij.
0: Ja.
1: Australië bijvoorbeeld.
0: Ik heb niks gezien, ik weet het niet.
1: Maar goed, als Australië wint, dan wordt het Songfestival volgend jaar in Engeland gehouden.
0: Oh, dat is al bekend.
1: Want Australië
0: van de Commonwealth.
1: Nou ja, het is natuurlijk eigenlijk raar dat het Eurovisie Songfestival is in Australië. Doet mee.
0: Ja. En als Israël nou wint?
1: Ik denk, ja, dat is interessant, ja.
0: Het
1: was niet eens zo'n slecht liedje, maar ja.
0: Maar ik denk dat niemand af gaat reizen naar Israël.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Nou ja, gaat zien.
1: Maar goed, we gaan dadelijk praten over het bedrijvend festival volgende week. Maar er is nog meer te beleven volgende week, want dan is het ook een veiligheidsdag. En dat gebeurt allemaal op het Land van Belofte. Oftewel het Grote Plein, het Land van Belofte, het Grote Plein bij Proosje bijvoorbeeld. Hè?
0: Tegenover het Stadswerf, toch?
1: Tegenover het Stadswerf, ja. Maar ook op het Stadswerf zelf, want we hebben ook ruimte nodig voor brandweer, politie, allerlei veiligheidsinstanties. Er komen er geloof ik 10 of zo, zag ik snel staan. Beleef de dag vol actie en ontdek van dichtbij hoe de brandweer, politie, ambulance en andere veiligheidsinstanties werken. Geniet van spectaculaire demonstraties. Doe mee aan activiteiten en neem een kijkje in voertuigen en achter de schermen. Nou, dat kan dus allemaal. De dag wordt om 11 uur feestelijk geopend. Hoe kan het ook anders? Door burgemeester Bergman. En alles staat in het teken van Samen voor Veiligheid. Het begint dus om 11 uur en het duurt tot 4 uur 's middags.
2: Dit is 2

0: aangeschoven Marijn Poel en Dave Bonen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wij gaan het hebben over de gruwelijke verhalen. Jullie zijn ook in het zwart.
2: Zeker.
0: Hoort dat er een beetje bij?
1: Ja, dat hoort erbij. Ja. Zelfs voor de radio.
0: Zelfs voor de radio. Ja. Nou, we kunnen nog, we hebben eventueel...
1: We zijn zo devoot aan het stuk dat we gewoon heel de dag in het zwart lopen.
2: Klopt.
1: Ja. Thuis kunnen ze ons ook niet meer uitstaan. Dat zwartgallige en...
0: Maarten Verrossum is ook altijd in het zwart.
1: Ja.
2: Nou ja, dan noem je er ook één.
0: Kan toch gewoon.
1: Ja.
0: Die is echt makkelijk, hoef je niet na te denken. Nou ja. Wat dat wordt te zeggen. Maar goed, de gruwelijke verhalen, die gaan jullie 7 keer spelen.
2: Klopt.
0: En zijn nog er ook meer? 7 verhalen dan?
1: Nee, wel meer zelfs.
0: Meer zelfs? Ja.
1: Dus elke keer als je gaat kijken, dan hoor je wel meerdere verhalen. Op meerdere plaatsen.
2: Dus we spelen het ook vaker dan 7 keer. Want we spelen het 7 avonden of 7 momenten. Maar op zo'n... dagdeel spelen we het 5 keer achter elkaar.
0: Dat staat hier.
1: Ja, zullen we het even uitleggen?
0: Ja, leg het even uit. Het wordt
1: echt heel ingewikkeld. Ja. Je komt bij een voorstelling op één plek. Dan krijg je een strippenkaart mee. En dan mag je naar verschillende plaatsen om het verhaal te gaan aanhoren. En,
2: die volgorde is per groep verschillend.
1: Ja.
0: Je begint in het Jenevermuseum, hè?
1: Dat klopt, ja. En daar hoor je hoe en wat en verder. En dan ga je naar de eerste locatie en daar hoor je een verhaal. En dan ga je naar de volgende, net zolang tot het afgelopen is.
0: Het zijn verschillende verhalen, want anders kan je natuurlijk niet in die route gaan.
2: Klopt.
0: Gaan wisselen, zeg maar. Dan wordt het een beetje onhandig.
1: Nee.
2: We doen 5 verschillende verhalen.
1: Ja.
0: En dan op locaties in de stad, hè? Dus je gaat wandelen.
2: Zeker.
0: En dan gewoon waar je ergens op de Hoogstraat belandt, heb je een verhaal? Moet ik het zo zien?
2: Ja, je moet wel naar de goede plek gaan. Ja. En dan daar op die locaties ook nog in de kelder bijvoorbeeld. Dus dat zijn echt plekken waar je normaal nooit komt.
0: Nee.
1: Donkere, duistere plekjes.
0: Ja, en steegjes en zo.
1: Ja.
0: Ja, leuk. Moorden staat er dan nog bij.
2: Ja.
1: Moorden, gruwelijke verhalen. De bloederigheid druipt ervan af.
0: Nou ja, het is wel een bonus.
1: Het is te gruwelijk om waar te zijn. Ja, en ja, als je Edgar Allan Poe kent, dan hoort het daarbij. En Edgar Allan Poe was een verhalenschrijver en een dichter. Dus dat zijn inderdaad allemaal korte verhalen die je gaat zien.
0: Ja.
1: En ook de bedoeling, hè, dat je dan, als je er klaar bent, ook iets geleerd hebt van die verhalen en weet hoe ze in elkaar steken.
0: Ja, en je hebt ook echt wel dikke bundels met verhalen van hem.
2: Ja.
0: Heeft dat jullie geïnspireerd? Of hoe zijn jullie op het idee gekomen? Hoe hebben jullie die verhalen geselecteerd?
2: Het was wel een idee van Bernard.
1: Ja, Bernard had een hele stroperige vertaling uit... een Nederlandse vertaling uit de jaren 50. Welke schrijver was dat ook alweer? Ik ben eventjes... het was in het Engels beter te lezen, zeg maar. En we hebben het is nu wel begrijpbaar als wij het gaan doen. Dus...
2: Wij doen het gewoon in Nederland.
1: Ja, gewoon in
0: wel
1: Nederland.
0: Goed te volgen. Ja. Maar hoe hebben jullie die verhalen dan geselecteerd? Het heeft wel vrij veel korte verhalen natuurlijk. Dus in die zin is dat wel handig.
2: Ja, we hadden eerst een stuk of 10 of zo. En daar hebben we eigenlijk de 5 mooiste uitgekozen. Die we zelf wilden spelen. En die hebben we bewerkt. Dus daar hebben we onze eigen draai aan gegeven. Om het in een monoloog of een dialoog te kunnen spelen.
0: Ja. En dat doe je dan op verschillende plaatsen. En op elke plaats heb je ook verschillende acteurs. Of gaan die meelopen?
2: Nee, de acteurs blijven op de locatie. En die spelen daar dus voor elke groep weer dat stuk. En het zijn 4 monologen en 1 dialoog.
0: Leuk.
2: Ja.
0: Heel leuk. Jullie doen ook mee?
2: Zeker.
1: Ja, zeker. Ja. Je gaat ons aan het werk zien daar.
0: Mooi.
1: Ja. Mooi. In al zijn gruwelijkheid en donkerheid.
0: Oh jee. Moet je vermoord? Ja. Moet je voor lijk spelen?
2: Dat ga je zien.
1: Ja, dat is nog even.
0: Het was populair altijd bij Baantje, hè? Voor lijkspelen. Dat was ongeveer het hoogst bereikbare wat je kon halen.
1: Ja. Dus. Vind ik ook als acteur, hoor. Ik ben
2: er
1: zo heel vaak bezig om kijk ik hoe lang ik mijn adem in kan houden.
0: Ja,
1: en dat
0: mooi sterven.
1: Vind ik dan gewoon ultiem. Ja. Hoef je ook geen tekst te leren, dat is wel fijn.
0: Nou, misschien daarvoor.
1: Ja.
0: Er is een reden dat je vermoord wordt, toch?
2: Als het goed is, wel.
1: Ja, dat hoop ik wel. Ja, dat hoop ik wel. Ja.
0: Nou, hoeft niet. Nee, dat is ook niet zo. Nee. Hoeft niet. Nee, dat is waar. Nee. Meerdere avonden?
1: Zeker. Je hebt keus.
2: Middagen.
1: Ja.
0: Middagen.
1: Ja, je hoeft het niet te missen.
2: Nee.
1: Je hebt geen excuus. Je hebt geen excuus. Nee. Oh, ik moet zaterdag naar een verjaardag. Nee, het kan gewoon donderdagavond. Mooi weer, ook geen excuus. Want je gaat heerlijk naar zo'n stuk kijken. En s'avonds kan je nog het terras op. Het wordt mooi weer, hè, volgende week.
2: Ja. En eentje is buiten.
1: En dan heb je het er met elkaar over, jongens. Wat is het mooier dan dat je een inhoud hebt om met elkaar te praten over Edgar Allan Poe. In het zonnetje. En nog even na te bakken na zo'n mooie voorstelling.
0: Ja, Marijn, jij zei net middag, maar dan heb je natuurlijk een totaal andere sfeer dan in die avonden.
2: Nou, daar zorgen wij wel voor dat die sfeer...
0: Nou ja, het blijft natuurlijk wel dat in donker toch wel een extra lading misschien heeft.
2: Ja, maar als je maar diep genoeg in de kelder gaat, dan is het ook middags donker.
0: Dat is waar, dat is waar. Is het zo gruwelijk dat het niet geschikt is voor kinderen? Stilte.
2: Nee, zo gruwelijk is het niet. Kinderen zijn ook zeker welkom. Ik weet niet of het per se aantrekt. Maar...
1: Nee, het is niet per se voor kinderen. Dat zal ik niet zeggen. Nee.
0: Ze kunnen wel mee.
2: Ze kunnen wel mee, ja.
0: Het is niet zo erg, wat dat betreft. Het is ook een stukje lopen. Kunnen er ook mensen mee die wat minder goed ter been zijn?
2: Nou, het lopen over de Hoogstraat valt nog wel mee. Dat is een kort stukje. Maar je hebt wel de trappetjes naar de kelder.
1: Ja, en soms...
2: Dat is wel,

0: dat nou niet leuk?
1: Weet ik niet.
2: Dat, hè? Nou ja, naast dat je een mooi stuk gaat zien, kom je ook op locaties waarvan je niet wist dat ze er waren.
0: Ja.
2: Hè, stel dat je staat wel eens in een winkel en denk je, daar zou hier een kelder zijn. En dat je nu ineens naar beneden in de kelder mag gaan kijken.
3: Lekker stoffig, dat vinden we hebben.
0: En dat het publiek, en dat er ook mensen voor heel wat anders in die winkel komen. En dan vallen ze ineens midden in de voorstelling. Hoe leuk is dat?
3: Ja, ook leuk, ja. Je hebt een vogeltje bij je, waarvan Lietel zei van het is een kraai, maar het is geen kraai, het is een raaf.
0: Zeker.
3: Wat heeft die raaf te maken met jullie?
0: Ja, heel veel. Dat is eigenlijk de rode draad in onze stukken. Ook vanwege het beroemde gedicht, The Raven.
2: The Raven is het gedicht waar Edgar Allan Poe in 1845 mee doorbrak. 4 jaar voor zijn dood pas eigenlijk. Daarvoor had hij al wel verhalen geschreven, maar The Raven is wel het hoofdstuk van Edgar Allan Poe. En speelt ook een leidende rol of een soort rode draad in onze uitvoeringen.
3: En dat gaan jullie ook voordragen? Iemand?
0: Allemaal.
3: Allemaal?
0: Ja.
3: Oké. Okay. Allemaal tegelijk, allemaal.
0: Ja, dat ga je zien.
3: Ga je niet vertellen. Ga je niet vertellen. Nee. Die groepen, hoe groot zijn die?
0: Maximaal 10.
3: Oh, dat is best wel een klein groepje.
0: Ja, dat is ook de bedoeling. Want ze zijn hele smalle steegjes en hele kleine keldertjes.
3: Anders is het niet meer te volgen.
0: Nee, klopt. Nee,
3: 10. En kaarten, hoe komen we daar aan? Wat kosten ze? Zijn er nog kaarten?
0: Ja, er zijn zeker nog kaarten. Via knap.
2: .nl. Knapschiedam.nl.
3: Ja.
2: Een kaartje kost €15. Er zijn nog kaarten, maar ze gaan wel ontzettend hard. Dus het is wel goed om er op tijd bij te zijn.
0: Mm-hmm. Nee, je krijgt gewoon 5 voorstellingen voor die €15. Dus,
3: Want het duurt 1,5 uur.
0: Max, ja.
3: Ja, nou ja. Dat is toch best hartstikke leuk voor 5 voorstellingen.
0: Zeker.
3: Ja. Ja. Zijn er al dagen uitverkocht?
2: Daar hebben we nog geen zicht op.
0: Nee. Wel voorstellingen, wel groepjes vol, maar daar heeft het publiek geen last van.
3: Nee. Nou, de laatste keer dat ik bij jullie geweest ben was in de Drielschuur met die...
0: Schiet-ie.
3: Ik wou net zeggen, het was geen IT, maar net iets anders. Dus dit is wel weer echt totaal anders.
0: Ja.
3: Grappig.
0: Daar houden wij van. Veel afwisseling.
3: Ja.
0: We zijn van alle markten thuis.
3: Ja. Nou ja, jij bent vorige week nog actief geweest met de CCC. Misschien... ben je elke week wel actief ergens bij?
0: Ja, ongetwijfeld. Maar jullie volgens mij ook.
3: Dus. Ja, wij ook. Maar goed, het is toch gezellig. Oké, nog iets vergeten? Nog iets wat je toe wil voegen? Wil vertellen?
0: Nee, kom lekker kijken.
2: Kom kijken en gruwelen eigenlijk.
0: Ja.
3: Ja. Ja, leuk. Ik hou ervan. Ik heb ook wel een leuk verhaal van Edgar Allan Poe. Maar ga ik je die vertellen? Want stel dat jullie dat spelen, dan ga ik dat nu niet mededelen.
2: Ik ben wel echt heel benieuwd.
3: Ja, doe
2: ik
3: buiten de uitzending. Ja.
2: Kunnen we nog een half uurtje erbij?
0: Boeken.
3: Half uur, nou, zo lang was dit. Zo korte verhalen.
2: Schiedam en Edgar Allan Poe. Ja, dat is wel
3: leuk, toch? Ik vind het leuk schrijven.
2: Ja, zeker. Ja.
3: Oké, nou, bedankt voor de toelichting. En we gaan eens even kijken wat er allemaal voor data zijn. En of we daar iets leuks van kunnen maken.
0: Nou, dankjewel.
2: Tot ziens allemaal.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Minouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij Tjaadmeer, op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Bij een ongeluk in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Het gebeurde op een weg in Tilburg waar vaak te hard wordt gereden. Eind maart werd er daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen plaatsen. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt, blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat nog meer plekken worden ontdekt. Een deelnemer van een Grieks tv-programma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest worden geamputeerd. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou zijn overvaren door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonwolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Het nieuws.

0: Ja, welkom in het tweede uur van 2 op zaterdag, op deze zaterdag, de 16e mei. Op bezoek gekregen is Jeanette van Huisteden. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, als jij hier komt, is er vaak een aankondiging dat er iets leuks gaat gebeuren.
1: Ja, ik hou van leuke dingen in
0: ja,
1: de stad.
0: Ja, precies. Jeanette van leuke dingen, zullen we haar voortaan noemen. Volgende week is het Bedrijvenfestival.
1: Klopt.
0: Als ik dat woord hoor, dan denk ik, ja, dat ken ik. Ja, vorig jaar.
1: Vorig jaar zijn we dat gestart, was de eerste keer. En na veel succes, want we hadden zo'n 1500 bezoekers en er stonden echt mensen nog her en der voor de poort van mag ik er nog in? Maar ja, je moest een ticket boeken. Dus we konden helaas niet meer mensen toelaten. En dit jaar gaan we het weer doen. En weer zoveel belangstelling, want sommige plekken zijn zelfs alweer volgeboekt.
0: Ja, dan hadden jullie natuurlijk vorig jaar 4 verschillende met 4 thema's. Is er toen direct al na afloop gezegd van de vierde van jongens, dat moeten we volgend jaar weer doen?
1: Eigenlijk wel. We hebben het wel opgesplitst. Want havens en offshore, dat gekoppeld aan Wereldhavendagen in september, dat gaat sowieso door. De gemeente heeft daar goede afspraken over gemaakt met Eventhouse. En de maakindustrie, die gaat het georganiseerd worden door MIX. Megatronica Innovatie Campus Schiedam. Daar hebben ze dus ook al in de vakantie voor de kinderen leuke techniek workshops gedaan. En wij gaan verder met Gedistilleerd. Daar kwam veel animo vanuit de producenten.
0: Ja, ja, ja.
1: En wij gaan dat met elkaar organiseren.
0: Ja, was vorig jaar natuurlijk ook. Wat mij opvalt is nu 2 dagen.
1: 2 dagen, ja. Dat komt omdat Nolet 335 jaar bestaat. En die wilde het op een leuke manier oppakken met 335 mensen die zij een workshop cocktailmaking cadeau wilden doen.
0: Oh, kijk.
1: De Kopperclub in de Hoofdstraat is onlangs geopend. En daar mogen wij gebruik van gaan maken. Dus mensen die naar Nolet wilden, die konden zowel op vrijdag als op zaterdag boeken. Maar er kunnen maar 14 mensen per workshop naar binnen.
0: Kijk.
1: En je krijgt een ontvangst in de molen. Dan ga je langs de productielijnen naar de Kopperclub. En daar krijg je dus de workshop aangeboden door een professionele bartender.
0: Ja.
1: En in totaal mogen er dus 335 mensen deelnemen. Ja. Nou, hij is helemaal volgeboekt.
0: Ja, die Kopperclub, dat zit in de oude Ketelfactory, heette het toen, geloof ik.
1: Ja, klopt. Ja, van ooit een soort kunst
0: expositieruimte was.
1: Ja.
0: Maar het zit gewoon aan elkaar vast allemaal, hè?
1: Ja, het zit aan elkaar vast. Ja. Ja. Via de productielijnen loop je zo naar de Kopperclub toe.
0: Ja, en wat ga je dan maken? Want jij hebt het al een keer stiekem mogen doen, hè?
1: Ja, de Dutch... Ja. Ben ik de naam kwijt? Oh, wat erg is
0: de alcohol
1: dat?
0: Zit er nog in.
1: Nou, nu niet hoor, maar toen. Nee. De Dutch Smoky heet die, geloof ik.
0: Oh.
1: Stormy. Dutch Stormy. Oh. Ja, ja.
0: En dan ga je als een wervelwind ga je weer weg, denk ik.
1: Nou, het is dus niet bedoeld om als een wervelwind weg te gaan. Want het is bedoeld om jou te leren hoe je een goede cocktail maakt.
0: Ja.
1: Want waarom heb je nou zoveel ijs nodig? Waarom doe je dat in zo'n shaker? En hoe mix je dat? En
0: waarom zijn ze zo duur buiten de deur? Ja,
1: ja, nou ja, een gin is niet goedkoop om te maken. En is ook niet goedkoop om te kopen. Dus
0: ja.
1: Alleen dat onderdeel al. Maar je gaat er allerlei dingen aan toevoegen.
0: Tot zover de loftrompet voor meneer Nolet. Maar er zijn nog 6 andere.
1: Jazeker. Je kunt een hele leuke rondleiding doen bij het depot van het Genevemuseum. Leroy Fisher die heeft een boek geschreven over de geschiedenis van de Genever. En die kan er fantastisch over vertellen. Dus dat is hartstikke leuk. Daar
0: dat
1: zijn
0: zit aan
1: plekjes.
0: De Buitenhavenweg bij de Kuiper, geloof
1: dat
0: ik.
1: Dat klopt. En bij de Kuiper kun je ook nog bij sommige rondleidingen aansluiten. Om 10 uur en om 11 uur en om 12 uur zijn er nog wat plekjes. De rest is eigenlijk allemaal al wel volgeboekt. Maar als je daar toch bent, ja, kijk of je een plekje kunt vinden bij het depot van het Genevemuseum. Want dat is hartstikke leuk. Ligt net naast elkaar en dat is leuk om dat samen te doen. En bij Sirius B Distillers, daar is eigenlijk een soort markt op de binnenplaats. Wordt hartstikke leuk. Je kunt daar ook aan rondleidingen deelnemen. De rondleidingen in de ochtend zijn al volgeboekt. Maar vandaag hebben we besloten dat er 2 extra rondleidingen komen. Om 2:30 en om 2:30 kun je dus vanaf nu weer gaan boeken bij Serious B Distillers. En er is vrije inloop bij de gekroonde brandersketel, net naast het Genevemuseum aan de Lange Haven. En bij Onder de Boompjes aan de Buitenhaven. Daar bij Onder de Boompjes mogen maximaal 30 mensen naar binnen. Dus ze kijken even iedere keer hoeveel mensen zijn er ongeveer binnen. Er is buiten een gezellig terrasje gemaakt. Dus je kunt daar altijd even wachten en kijken wanneer er mensen naar buiten komen. Kan jij weer naar binnen? En ja, Herman Jansen is ook volgeboekt. Herman Jansen doet dit jaar voor het eerst mee.
0: Ja, de notaris.
1: Ja, ja, onder andere notaris. Want weet je dat ze daar ook vieux maken en whisky en een soort Tia Maria-achtige dranken. Er wordt echt heel veel verschillende dranken gemaakt. En weinig mensen weten dat eigenlijk. Maar dit jaar doen ze ook mee. Zijn we heel blij mee. Dus aan de Zijlstraat nummer 6... kun je bij Herman Jansen Distillers ook deelnemen aan de rondleiding. Alleen ja, die is dus nu wel volgeboekt.
0: Ja, ik ben er ooit eens geweest met een mooie zo'n balustrade bovenin. Ja. Waar je keurig naar beneden het hele proces kunt zien.
1: Zo, nou, die route gaan we dus ook doen. Ja. En ook het oude kantoor, wat eigenlijk heel vroeger van Nolet was. Maar dat mogen ze daar zelf gaan vertellen bij Herman Jansen. Heel mooi oud verborgen huis. Helemaal nog in authentieke staat. Daar mag je ook gaan rondkijken. En aan het eind is er een proeverij.
0: Oh, kijk, daar doen we dat voor. Maar je moet eerst even...
1: Nee, daar doe je het niet voor, Paulus. Nee. Deze dagen, kijk, bij het World Cocktail Weekend, wat nu gaande is, daar kun je overal met je World Cocktail Paspoort, kun je overal cocktails gaan proeven.
0: En je glaasje in een houdertje op je buik.
1: Ja. Maar wij gaan echt kijken naar de productie. Ja. Dus het bedrijvenfestival is echt bedoeld om de bedrijven te laten vertellen, hoe maken we dat nou?
0: Ja, maar ik las in diverse stukken ook, het gaat niet alleen over productie, maar het gaat ook over de beleidsvoering van zo'n bedrijf. Ja. Wat doen we met de moderne technieken? Wat doen we met AI? Hoe maken we reclame op social media?
1: Nou, je hebt je helemaal goed ingelezen, Paulus. Ja, helemaal goed.
0: Maar dat is natuurlijk tegenwoordig ook belangrijk. En niet alleen maar het maken.
1: Zeker. Nee, de logistiek. En ik wil al een beetje verklappen. We zijn aan het kijken of we volgend jaar bij Onder de Boompjes, ODB Beverages heet dat dan eigenlijk, of we daar mogen gaan rondkijken in de vulafdeling. Dat zeg ik nu eventjes heel oneerbiedig. Maar daar worden per jaar 80 miljoen flessen gevuld en verkocht. Daar hebben mensen geen idee van. Ja. Dat is zo groot. En vorig jaar merkten we het bij Nolet hoe fantastisch mensen het vonden om dat logistieke deel van Nolet ook te bekijken. Dus met die onder die tunnel door en dan die enorme voorkeftrucks en dingen, alles wat automatisch gaat in zo'n enorme opslag. Nou, dat is eigenlijk bij ODB Beverages hetzelfde. En daar willen we volgend jaar heel graag gaan rondkijken. Dus ik hoop dat we dat volgend jaar aan het programma kunnen gaan toevoegen.
0: Ja, regeren is vooruitzien. Ja,
1: zeker.
0: Ja, hartstikke leuk.
1: Ieder jaar wat nieuws en wat leuks. En ieder jaar weer wat anders, zodat mensen denken, nou, ik kon vorig jaar niet daar en daar boeken. Ik wil toch een ticket dit jaar boeken. Nou, we hopen dat we nog mensen iets leuks kunnen bieden. Ja.
0: Proberen jullie wel eens uit te zoeken, de mensen die daar komen, waar ze vandaan komen?
1: Ja. Nou, we hebben geen vragenlijsten, maar we vragen het zo her en der. Heel veel mensen nodigen vrienden en kennissen uit andere steden uit. En gaan dan samen met elkaar maken een programmaatje. En dan gaan ze een toertje maken. Dus inderdaad, mensen gesproken uit Haarlem. Maar zelfs iemand uit Groningen. En heel erg leuk.
0: Kijk, die bouwen we even om van de Berenburg naar die Geneve.
1: Jazeker.
0: Oké. Okay. Nou, veel plezier van de week. Ga je ze zelf allemaal af?
1: Ik ga op mijn fiets. Ja, ik ga
0: op de fiets,
1: overal,
0: wel zo veilig. Ja,
1: ja, ik ga op de fiets overal eventjes langs. En ik vind het heel erg leuk. En er zijn diverse vrienden en familieleden van mij die ook komen. Dus die hoop ik her en der ook.
0: Ja, als ik nou geen kaartje heb, maar ik wil toch even gaan kijken of ik misschien naar binnen kan. Hoe laat begint het allemaal?
1: Nee, je mag niet zomaar gaan kijken. Want bij Nolet en Herman Jansen, als dat het vol is, is het echt vol. Dus dat kan niet. Maar je kunt wel bij Onder de Boompjes, Gekroonde Brandersketel en bij het depot van het Genevemuseum kun je aanmelden. Het is van 10 tot 4. En daarna. En het is natuurlijk gekoppeld aan de Art Route Schiedam en een heel de Around Town programma. Dus kijk eventjes op de website van iddf.nl, want daar zijn we natuurlijk aan gekoppeld. Het is de hele maand IDDF-maand. Ga kijken op de website en kijk wat er dat weekend nog meer te doen is. Maak er gewoon voor jezelf een leuk programma van.
0: Goed zo. En dan,
2: ik heb ook nog wel een vraagje. Ja. Het is een enorme organisatie. Zijn jullie dan wel alweer bezig dat je denkt, nou, we vinden het wel zo leuk, we willen dit erin houden? En zijn alle andere mensen daar dan ook voor? Want het is toch al wat.
1: Ja, iedereen vindt het leuk. Dus,
2: gaat wel gewoon lekker
1: en
2: door.
1: En ik ook.
2: Ja.
1: Dus ik ga samen met Schiedam Partners. Want Schiedam Partners helpt ons met het ticketsysteem. En natuurlijk alle distillateurs. Ja, die moeten het ook allemaal leuk
2: ja,
1: vinden.
2: Ja, precies. Ja.
1: En ja, die zijn allemaal enthousiast. Want zij willen ook graag een keertje vertellen waarom en hoe ze het maken.
2: Ja. Maar goed, ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment denkt, nou, dit is zo'n organisatie. Laat maar even een jaartje.
1: Nee, we vinden het leuk. Dus, en het draagt iets bij aan de stad. En we zijn een stad van makers. Daar zijn we trots op. En dit maken we dus al heel veel eeuwen.
2: En heel populair, anders is het niet uitverkocht.
1: Precies.
0: Volgend jaar 3 dagen. Hè?
1: Nou ja. Nou, 2 dagen volgend jaar met iedereen zou ook al heel erg leuk zijn.
0: Kijk.
1: Dat mensen en op vrijdag en op zaterdag kunnen. Want soms hebben mensen op zaterdag heel veel verplichtingen. Sport, kinderen, et cetera.
2: Ja.
1: Dus het is leuk als we het volgend jaar bijvoorbeeld op vrijdag en zaterdag zouden kunnen doen.
0: Ja, nou, dat houden we in het achterhoofd.
1: Ja.
0: Goed, hartstikke bedankt.
1: Ja.
0: Veel plezier volgende week.
1: Dankjewel.
0: Nou ja, tot het overal gezellig druk wordt, dat weten we nu al.
1: Ja, nou ga even kijken op de website bedrijvenfestivalschiedam.nl of iddf.nl. En laat je verder ook informeren over wat er allemaal te doen is.
0: Oké, okay. Dank voor de komst en veel plezier.
1: Dankjewel, Paulus.
3: Dit is 2 op zaterdag.

0: komende week in het theater.
1: Ja, de komende week in het theater weer een aantal leuke voorstellingen. Aan de telefoon, Sharon, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
1: Ja, het zit er weer hele leuke bij. We kunnen opvliegen, we kunnen naar een info-uurtje en Roeka. Maar we beginnen met Jawad El Savoui.
2: Ja, inderdaad. Ja, de exacte uitspraak is volgens mij Chiwet, maar dat neem ik er niet helemaal op vast. Een leuke, eigenlijk best wel een beetje opkomende cabaretier in het Nederlandse theater, in de Nederlandse theaterwereld. Inmiddels is dit de derde keer dat wij hem over de vloer hebben. Dit is hij is trouwens bekend onder de naam Sloegy. Hij is vooral via YouTube en daar video's te plaatsen, is hij heel populair door geworden. Dus dat is eigenlijk een beetje zijn een alter ego. Hij heeft nu een vernieuwde show.
1: Ja.
2: Hoe hij het zelf omschrijft is dat je in die show ontdekt waarom hij beter functioneert in een storm dan in een agenda. En waarom toeval soms meer structuur heeft dan een Excel. Ja, hij doet eigenlijk heel erg veel improviseren. Maar het leuke is eigenlijk dat hij best wel een totaal nieuwe doelgroep voor ons aanspreekt. Dus hij is jong, hij heeft een andere culturele achtergrond. Hij spreekt ook delen een beetje Arabisch in de show. Dus dat is ook handig om bezoekers mee te geven dat je dat op voorhand weet.
1: Ja.
2: Maar hij richt zich dus eigenlijk ook een beetje op op het Arabische publiek en dan met name wat jonger. En dat zijn vooral de doelgroepen die wij super graag in het theater willen verwelkomen. Maar die je over het algemeen wat minder ziet, omdat de shows die gemaakt worden daar niet super goed bij aansluiten. En dit is dus echt een superleuke cabaretier die dat heel goed doet, die enorm veel volgers heeft. Dus dit is misschien niet een avondje voor het reguliere theaterpubliek, maar wel voor de jongere mensen die misschien nog nooit naar het theater zijn geweest, denken dit is niks voor mij, maar het is dus ook iets voor jou. En dat laat hij dus ook heel erg zien.
1: Ja. Cultuur heeft geen grenzen.
2: Ook. Nee, precies. En hij doet net als andere cabaretiers tikertjes. Het is gewoon een avondje lachen.
1: Ja, nou. En je leert er waarschijnlijk wat van. In ieder geval iets een andere cultuur kennen.
2: Precies. Nee, absoluut.
1: Mooi, waar je misschien ook wel iets van leert, dat is van de opvliegers.
2: Ja, zeker. Ongetwijfeld. Nou, deze voorstelling is best bekend natuurlijk. Het is eigenlijk de ultieme vriendinnenavond uit. Het is ook echt een superleuke voorstelling gericht op vriendinnen. En het gaat eigenlijk over een groepje hartvriendinnen die op safari gaat in Afrika om de Big Five te zien. En ondertussen, naast het feit dat ze dus genieten van een vakantie, komen er ook allerlei oude angsten naar boven. Nieuwe liefdes, krijgen ze ruzie. Een beetje de wat er allemaal kan gebeuren als vriendinnen met elkaar op vakantie gaan. Het is gewoon een superleuke voorstelling waar humor in zit, herkenning. Maar er wordt ook veel in gezongen. Dus er zitten ook leuke opzwepende liedjes in. Gewoon echt een hele leuke, gezellige voorstelling. Ook trouwens wel een beetje met een traantje her en der. Het is af en toe ook wel gewoon een beetje zielig. Maar het is gewoon echt een superleuke avond.
1: Oké, nou. Een lach en een traan bij elkaar. Het is net het echte leven.
2: Ja. Absoluut.
1: Ja. Dan hebben jullie weer het infoavondje voor nieuwe vrijwilligers.
2: Ja, donderdag 21 mei is weer de derde donderdag van de maand. En dan hebben we inderdaad om 6:30 weer het informatieuurtje, waarbij we iedereen die geïnteresseerd is in eventueel doen van vrijwilligerswerk in ons theater helemaal bijpraten over alle mogelijkheden, wat je kunt doen, wat we verwachten, wat je van ons kunt verwachten. Helemaal vrijblijvend. Dus je zit helemaal nergens aan vast. Het is gewoon een informatieuurtje om wat meer over het vrijwilligerswerk te weten te komen.
1: Je hoeft niet gelijk te tekenen bij de deur van ik treed toe tot het.
2: Nee, zeker niet. Nee.
1: Geweldig. En is het alleen voor Vlaardingers of zeg je nou mensen uit de buurt van Schiedam, die mogen ook wel.
2: Sterker nog, we hebben ook vrijwilligers uit Hellevoetsluis en uit Spijkenisse. En mensen komen best wel van ver. Dus het is zeker niet alleen voor Vlaardingers. Nee, we hebben ook best wel wat vaste bezoekers die het hier zo prettig vonden. En naar aanleiding daarvan dachten, hoe leuk als ik hier ook een steentje bij kan dragen. En op die manier zijn binnengekomen.
1: Ja.
2: Dus zeker niet alleen voor Vlaardingers.
1: Nou, en die mensen die hebben natuurlijk de ervaring hoe het was. En dat dragen ze dan zelf ook weer uit.
2: Zeker.
1: Dat zegt van alles over jullie.
2: Ja, we zien dat ook als een enorm compliment. Ja. Nee, dat is echt leuk.
1: Ja. Meneer Alex Roeka zal het niet doen, want die is op drift, zie ik.
2: Nou, zeker. En veel onderweg. Ja, Alex Roeka, ja, Nederlandse zanger en liedjeschrijver. Inmiddels al de 80 gepasseerd. Ik zal dus dan enorm veel respect hebben voor... Ja. Die artiesten die zo'n hard voor het vak hebben... dat ze op die leeftijd gewoon nog steeds door Nederland toeren. Een muzikale voorstelling dus. En hij liet zich eigenlijk inspireren op het feit... dat hij al meer dan 30 jaar onderweg is in zijn leven. Als je theater maakt... betekent dat toch al een beetje een ander leven dan het normale leven. Dus midden in de nacht thuis komen terwijl iedereen slaapt. Altijd ergens anders eten. Het is dus echt een voorstelling die daarop is gebaseerd. Hoe hij het zelf ook zegt, door de jaren heen raak je eigenlijk soort gewend aan. Is je auto je huis, ben je vooral op de snelweg. In de theaters, dan weer in een café, in een hotel. En hij heeft dus ook vooral een liedjesprogramma wat een beetje daarover gaat. Dus ze zingen natuurlijk ook wel eens The Highway Is My Home. Het Amerikaanse lied. Het heeft een beetje die sfeer. Dus allemaal prachtige nummers. Beetje melancholisch. Nou, gewoon een heel mooi liedjesprogramma.
1: Ja, ja ook al van die...
2: Een enorme rasartiest.
1: Ja, van die artiesten die zeggen van... wij kennen elkaar, want we komen elkaar... s'avonds laat altijd tegen bij het tankstation... waar we nog even gauw een snack scoren. Na de voorstelling.
2: Precies.
1: Dat is toch een leven wat wij niet kunnen voorstellen.
2: Nee, en ook heel leuk dat hij dat als inspiratie gebruikt. Dat vind ik ook... Of even weer met een andere insteek.
1: Ja, en als we het dan toch over snackscore hebben... dan kan je ook nog een handje borrelnootjes nemen.
2: Ja, dat is volgende week zaterdag, 23 mei. De borrelnootjes. Eigenlijk, wat ik net op de web vertelde... geldt eigenlijk ook wel een beetje voor de borrelnootjes. Die zijn ook via social media, YouTube, TikTok heel bekend. Zij zijn met z'n tweeën. En zij doen eigenlijk ook een hele avond allerlei... gekke typetjes. Denk eigenlijk een beetje aan de typetjes van Tineke Schouten, maar dan ook een beetje meer gericht op de Arabische cultuur. Mm. Het is ook een enorm ongecensureerd programma, als ik het mag zeggen. Ze nemen absoluut geen blad voor de mond. Ze houden het publiek een spiegel voor. En zoals ze het zelf eigenlijk ook zeggen... ga je deze avond borrelnootjes overleven? Trek je dwangbuis maar aan en ontdek of je rijk bent voor het gesticht.
1: Okay,
2: dat is natuurlijk wel een hele uitspraak. Maar ja, eigenlijk nemen ze je gewoon mee in een avond vol krankzinnigheid, absurde grappen, harde typetjes, hele herkenbare situaties. Maar dus ook wel echt weer gericht op die wat jongere doelgroep die ze dus vooral ook via social media... bereiken, die trekken ze nu eigenlijk naar de theaters. En ja, dat is natuurlijk wel echt een toffe ontwikkeling, dat soort influencers toch eigenlijk ook hun best doen om die doelgroep die ze online bereiken toch ook de ervaring van iets in een theater, iets echts, omdat ze dat ook die groep willen laten kennen. Dus dat is wel echt tof.
1: Ja, en wat dat betreft is de cultuur dus ook weer heel erg in beweging en sluit zich weer aan bij de nieuwe generatie. En dat is maar goed ook.
2: Ja, absoluut. Zeker. Ja, absoluut. En net als het theater, iedereen doet heel erg zijn best om gewoon een wat diverser publiek te bereiken. Ja. Omdat de samenleving nou eenmaal divers is. En dit soort artiesten die zijn er zo belangrijk voor. Dus die halen wij graag in huis.
1: Ja, en als ik weer even verder blader, dan hebben we de week daarop ook. We hebben al die diversiteit die langskomen bij jullie in theater.
2: Zeker,
1: dus,
2: absoluut.
1: Alle reden om volgende week weer te bellen.
2: Zeker, dankjewel weer.
1: Hey, werk ze en een goed weekend. Bedankt.
2: Fijn weekend, doeg.

0: Aan de telefoon hebben we Alwine van Winsen. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Jeanette van Huistede is net weg, dus we hebben het al even gehad over het Bedrijvenfestival. Daar wil ik het ook nog even met jou over hebben, want ik hoor dat jullie allemaal leuke dingen hebben. Maar even off topic, want er is ook nog nieuws over de spoelingsschuit waar jullie je nogal mee bezig hebben gehouden.
1: Ja, dat klopt, dat klopt. Ja, we zijn natuurlijk hartstikke trots dat het nou eindelijk gaat gebeuren. En het heeft inderdaad heel wat voet in aarde gehad en lang geduurd. Maar hopelijk is het resultaat dadelijk verbluffend. Dus we gaan het zien.
0: Het idee was wel dat hij dit jaar nog te zien was.
1: Ja, absoluut.
0: Ja? Ja. Ja, dat las ik ergens. Nou, mooi. Zeker. Even terug dan naar het Bedrijvenfestival. We hebben al het een en ander gehoord. En dan roept Jeanette heel enthousiast van... het is zo leuk bij Sirius B Distillers. Want jullie doen van alles aan marktjes en toestanden. Dus wij zijn benieuwd.
1: Ja, nou dat klopt. We hebben een binnenplaatsje, zeg maar. En vorig jaar was het daar al heel gezellig. Bij de eerste editie in het kader van 750... En die gezelligheid breiden we dit jaar eigenlijk alleen maar uit. Er komt inderdaad een mini-marktje waar je van alles kunt proeven. Er is live muziek, er zijn heerlijke cocktails, er is zelfs een foodtruckje. Dus het is heel gezellig. En we hebben allemaal rondleidingen. En dan is er ook nog steeds een cocktailworkshop waar je je fijn voor kan inschrijven. Dus kom maar op. We hebben inderdaad twee extra rondleidingen.
0: Ja, ik wou net vragen, ja.
1: Ja, en want er was er eentje al gepland om 11:30 en eentje om 11:30. Nou, die zitten allebei ongeveer vol. Toen dachten we, dan gaan we dat 's middags ook gewoon doen.
0: En dan kunnen we ook gewoon dan nog kaarten voor krijgen. Want die zijn er net, die is net bekend eigenlijk, hè?
1: Ja, precies. Maar nee, het is. Je kan die ticket kan je gewoon reserveren. Geen probleem. Toegang is gratis. Dus het is. Het is superleuk. En als je er eenmaal bent, hoef je ook nooit meer weg, zeg maar.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar. Wat zijn dan de rondleidingen? Stel dat je daar nou geen kaartje voor meer kunt kopen. Kun je dan ook gewoon nog aanwaaien bij jullie voor andere leuke dingen?
1: Ja, absoluut. Nou ja, kijk, wij weten wel heel graag wie er binnen is. En dat heeft te maken met de wetgeving.
0: Ja.
1: We schenken natuurlijk het een en ander. En dat mag niet als je geen besloten feestje hebt. Dus iedereen moet zich wel echt melden bij binnenkomst. Ja, en dan gaan we gewoon iets leuks doen.
0: Want jullie hebben ook de imker, hè, Arthur Bosje. Met de zorg voor de bijen. Nee, daar zou toch in principe... iedereen wel even kunnen komen kijken, of kan dat ook niet?
1: Niet bij de bijen dan. Want die
0: nee,
1: staan hier,
0: wel bij de imker.
1: Ja. En die legt ook het een en ander uit. En we zijn het nog aan testen en het wordt een primeur. Maar we willen heel graag, mede van de tap ook serveren. En we hebben dat zelf geproefd. We hebben daar een bijzondere mede voor gecreëerd. En wij denken dat het een doorslaand succes zal worden. Als het allemaal goed loopt, dan nemen we hem ook mee naar het IDDF een week later.
0: Ja.
1: En, dat is dus helemaal nieuw weer bij ons. Nou, zijn we wel vaker van de nieuwe dingen. Eigenlijk verheugen we ons heel erg op. Al is het maar om de reacties op te halen van iedereen.
0: Ja, want het is dan weer een nieuw product in feite, als ik het goed begrijp.
1: Ja.
0: Dus dat is altijd leuk. Dan zag ik ook nog Storm Dutch Distillery weer. En die hebben dan weer appelproducten.
1: Ja, dat klopt. Het is geen geheim dat wij hier niet in ons eentje zitten. We verlenen kosten en inwoning aan Citroen en aan Storm Dutch Distillery. En je moet je voorstellen, Citroen kennen de meeste mensen wel. Hè? Limoncello, Arancello, maar dan allemaal op zijn Schiedams. En super lekker. Dat maken wij natuurlijk niet zelf, dat doen zij zelf. Zo werkt het ook voor Storm. En hun idee is producten maken uit afvalstromen uit de fruitteelt. En dan moet je denken aan appels die net niet helemaal mooi zijn. die het niet hebben gehaald en die anders weggegooid worden en doorgedraaid. Ja, dat vinden zij zonde. Wij ook trouwens.
0: Is het ook, ja.
1: Daarom sluit het ook heel goed aan bij wat wij doen. En ja, ze maken daar op hele kleine schaal, want ze zijn eigenlijk ook nog maar net gestart, maken ze daar prachtige producten van. En ja, die zijn dan ook te proeven.
0: En dan moet je denken aan cider bijvoorbeeld?
1: Nee. Dan moet je denken aan gedistilleerd. Ja. Dus in Duitsland zou zoiets schnaps heten. Hier heet zo. Ja, weet je, het is een beproefde methode voor het stoken van alcohol. Maar het leuke is dat je, als je verschillende appelsoorten laat vergisten en destilleert, dan proef je zelfs het verschil tussen de appelsoorten. Dus dat is wel heel gaaf.
0: Dat is wel leuk, ja. Maar een soort logisch, met wijn ook, hè? Proef je natuurlijk ook al die verschillende druiven wel.
1: Ja, ja, precies. Dus dat is een beetje, daar denk je nooit over na, maar het is wel zo.
0: Ja, nou, ook leuk. Dan zijn er nog workshops. Maar zijn denk ik voor, of die?
1: Nee, cocktail workshop, daar is nog plaats voor. En dus dat is gewoon hartstikke leuk. Het is ook weer iets nieuws. Edwin Navarauskas van Storm, die geeft die workshop. Je leert daar in sneltreinvaart echt professioneel cocktails maken. Met onze ingrediënten uiteraard. Want,
0: ja, tuurlijk. Ja.
1: En het is superleuk om te doen. Ik zou er zeker een keer voor inschrijven. Ik heb hem zelf nou een keer meegemaakt. En Edwin doet dat ook. Edwin is cocktail bartender van huis uit. En doet dat bijvoorbeeld in de Kopperclub ook. En dat is gewoon een goeie, weet je. Die kan dat gewoon.
0: Ja.
1: Dus daar kun je voor inschrijven.
0: Daarna kun jij het ook.
1: En daarna kan jij het ook. Inderdaad, weet je exact hoe alles heet, wat er nodig is, waarom de dingen gedaan worden zoals ze worden gedaan.
0: Leuk.
1: En dat is te gek.
0: En de gin workshop?
1: Nee, die hebben wij gecanceld. Omdat we hebben gezegd, die rondleidingen die zijn zo populair.
0: Ja.
1: Daar moeten we er eigenlijk gewoon meer van hebben.
0: Ja, nou ja.
1: En, wij kunnen niet alles tegelijk.
0: Snap
1: we zijn
0: ik.
1: Maar met tweetjes. Dus,
0: ja, snap ik. Nee, terecht. Ja, je moet je keuzes maken.
1: Ja, zo is het.
0: Ja.
1: Dus,
0: volgens mij wilde Paulus ook nog wat vragen. Want
2: ik hoorde allemaal lekkere dingen over die appels.
1: Ja.
2: Nou ben ik nogal fan van appelmoes. Kun je dat niet eens maken met een beetje alcohol erin?
0: Vast wel. Vast wel.
1: Volgens mij kun je dat heel goed zelf.
2: Ja, gewoon even door elkaar in de mixer erop, ja.
0: Volgens mij kun je alles maken met alcohol erin.
2: Ja, nee, ik vroeg het maar even af. Ik denk, het lijkt me een heerlijke combinatie.
1: Ja,
0: lekker.
1: Mij ook wel.
2: Of appeltaart, ja, je verzint van alles.
0: Appeltaart doe je toch ook wel eens rum in?
2: Ja,
0: zou toch moeten
2: alles
0: kunnen?
2: Kan. Ja, slagroom erop, ja, heerlijk.
0: Lekker. Wij weten het wel. Nou, oké. Alwine, bedankt voor je toelichting. Heel veel succes volgende week, maar dat komt vast wel goed.
1: Nou, dankjewel.
0: Klinkt allemaal leuk, hè?
1: Ja, we hebben er vreselijk veel zin in. En het wordt, zoals het er nu uitziet, wordt het ook nog stralend weer.
0: Ja. Onze weerman heeft dat beloofd.
1: Ja, nou, dat is toch geweldig, weet je. Dan zit je dadelijk bij ons op een terrasje.
0: Ja.
1: Want we hebben dadelijk ook nog gewoon plekjes om te zitten. Met een overheerlijke cocktail in het zonnetje. Nou, wat is er nog fijner?
0: Ja, fantastisch. Misschien nog even voor de zekerheid, waar kunnen we jullie vinden?
1: Aan het Nieuwsticht nummer 10. En het is ingang Bakkershaven. Maar er staan vlaggen en wegwijzers dadelijk. Daar zorgt Jeanette allemaal heel goed voor. Dus dat wordt gewoon, het is makkelijk. En daarna kan iedereen ons gewoon altijd vinden.
0: Ja.
1: Want ja, wij zijn natuurlijk 6 dagen in de week open. Met een eigen slijterij. Dus ja.
2: Oké.
0: Okay. Nou, wordt een heel mooi weekend, denk ik.
1: Ik denk het ook.
0: Dankjewel.
2: De groetjes aan Rob en veel plezier volgende week.
1: Ik doe de groetjes en dank jullie wel. Ik hoop dat jullie een fijne lunch hebben dadelijk met appeltaart.
0: Met appeltaart met rum. Komt vast goed. Okay. Dank je wel. Fijn weekend.
1: Groetjes, dag.
3: Dit is 2.
4: 2 op zaterdag.

0: lekkere muziek rond de klok van 11:45. Dat is ook wel eens leuk om te zeggen. Op bezoek hebben we gekregen Hans Patist. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U bent fotograaf.
1: Ja.
0: Die hebben meestal een
1: fotograaf toestel in rusten.
0: In rusten. Nou ja, maar het hangt wel het een en ander om te bekijken.
1: Dat betekent dat ik het heel druk heb. Ja.
0: waar was u fotograaf voor? Voor een dag- en weekbladen?
1: Dat was te veel om op te noemen.
0: Oh, te veel om op te noemen.
1: Dat zijn periodes in mijn leven waarin ik allerlei verschillende takken van fotografie heb beoefend.
0: Ja, ja. En was u dan al een soort ZZP'er? Moet je die foto's dan verkopen?
1: Ja, ik ben altijd zelfstandig geweest. Ik heb altijd in opdracht gewerkt. En het aantal opdrachtgevers is ook enorm.
0: Ja, ja.
1: Ja, en heel divers.
0: Ja, ja. Deed u ook bruiloft of dat juist niet?
1: Nee. Ja, een hele bijzondere klant die daarnaast ook nog iets anders had te bieden.
0: Ja, ja.
1: Maar dat past ook niet zo bij mijn manier van werken, want ik ben ik heb de beschouwende rol.
0: Ja, maar wat was u voor een fotograaf? Bedoelde u mensen, natuur, wat deed u?
1: Ja, dat is net hoe de opdracht was. Ja? Maar in het begin was ik fotojournalist. Freelance fotojournalist, zo heette dat vroeger. En ik werkte dus in opdracht van in eerste instantie huis- en huisbladen.
0: Maar moest hij dan acuut als de telefoon ging naar een brand of naar wat dan ook?
1: Dat was niet zo mijn werk. Ik heb het wel eens een tijdje gedaan voor een persbureautje. Maar daar werd ik nogal zenuwachtig van.
0: En u dacht, ik ga een andere tak voor.

0: niet beperken tot het onderwerp, maar ook daaromheen te kijken en erachter en eronder. En wat is er nog meer te zien?
1: Ja.
0: En wat gebeurt er werkelijk?
1: Ja. Zijn dus, het allemaal foto's van u die daar hangen?
0: Ja, ze zijn allemaal van mij.
1: Zo?
0: Ja.
1: En had u die thuis liggen in een hele grote kast?
0: Ik had een kleine voorzet al gemaakt 12 jaar geleden. En toen heb ik in de koorbeurs een tentoonstelling gehouden.
1: Mm-hmm.
0: Ongeveer hetzelfde idee.
1: Mm-hmm.
0: En ze hebben mij gevraagd van de Cultureel Forum om dat nog een keer te doen in de grote kerk. Maar dan uitgebreider.
1: Oh.
0: En daar komt ook een beetje die brede blik.
1: Ja.
0: Want ik mag breder kijken. Dus
1: ja, ja.
0: Niet alleen maar Schiedam. De vorige tentoonstelling heette Ik hou van Schiedam. Dus dat ging puur over Schiedam.
1: Ja.
0: Maar dit, Schiedam meer in de context.
1: En zei u gelijk ja toen ze het vroegen?
0: Ja, nou, ik was al een tijdje bezig om dat materiaal te verzamelen. En ik had het eigenlijk klaar.
1: Zo. En u had al die foto's. Hoeveel foto's praten we over?
0: Die hier vertoond worden, er zijn er, 30 grote banieren met 3 grote foto's erop. En ongeveer 1200.
1: 1200?
0: In computers. Er staan 3 computers opgesteld, IMAX, ja. Die het beeld uitspugen, zeg maar.
1: Ja, ja.
0: At random.
1: En zit er een bepaalde logische volgorde dat ze ophangen? Of
0: nee,
1: is alles door elkaar?
0: Niet. Dat vind ik saai.
1: Ja, ja.
0: Die beelden die hebben allemaal wel met elkaar te maken, maar ze kunnen elkaar zo opvolgen. En je wordt elke keer verrast door de volgende foto. Want
1: ja.
0: Wat is het verband eigenlijk daarmee?
1: Ja. Oh ja. En moeten het allemaal foto's zijn die connectie hebben met Schiedam?
0: Nee, dat is juist die brede blik. Juist. We hebben gezegd van nou, doe maar wat ruimer.
1: Uh-huh.
0: Dus Rotterdam zit erin, de hele Rijnmond, Vlaardingen, Maassluis, Hoek van Holland, noem maar op.
1: Ja.
0: En ook wat er nationaal gebeurde, wat direct raakvlak heeft met wat er in Schiedam. Dus
1: ja, ja.
0: Want ja, de maatschappij.
1: Heeft u zelfs een beetje bepaald hoe ze moeten hangen?
0: Ja.
1: Daar bent u wel even mee bezig geweest. Hè?
0: Nou ja, de kerk die vraagt om een bepaalde vormgeving. En er waren ook dingen die niet mochten. Bijvoorbeeld nergens in boren en nergens aan te schroeven.
1: Dus dat moest allemaal met een soort schildersezelsachtige toestanden om die foto's te
0: maken. Dus ik heb lange banieren. En die heb ik aan stellages hangen. En dan steeds in rijen van 3. Drie foto's, 3 banieren aan 1 stellage. En die komen haaks op de muur, op de zuidwand van de kerk. Dus dan krijg je een soort compartimenten.
1: Dus dan kun je aan 2 kanten gelijk.
0: En in die compartimenten staan dan weer 3 computers te draaien.
1: Ja. Allemaal een soort niches, zeg maar.
0: Daar staan stoelen voor en een soort bioscoopjes eigenlijk.
1: Zit er ook nog iets van geluid bij of staan er bordjes bij?
0: Nee, wel
1: of
0: geluid.
1: Mag misschien niet zo hard in de kerk ook.
0: Nou, het orgel speelt ook wel, dus dat geluid dat wel.
1: Ja. Bent u een beetje tevreden over het resultaat?
0: Ja, zeer.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou is die opening vorige week geweest, geloof ik, hè?
0: Ja.
1: Hoe waren de reacties van de mensen die kwamen?
0: Heel enthousiast.
1: Ja?
0: Ja, ik was helemaal ontroerd.
1: Kijk.
0: Ja.
1: Nou, dat is toch een mooi compliment.
0: Ja, er waren natuurlijk wel veel mensen die mijn werk wel kennen. Maar om het op zo'n manier te presenteren. En dan, in die ruimte.
1: En als daar mensen rondlopen, zoals met die opening, hoor je dan de hele tijd, oh, dat ken ik nog. Of dat ik weet waar dat is en dat soort dingen.
0: Dat is de kracht van de foto's.
1: Ja, ja,
0: ja.
1: Of hier staat mijn opa nog op en dat soort dingen meer.
0: Ja.
1: Ja, ik kwam op de website 1 foto tegen. 1 van de hele boel. Met een heleboel kinderen. Is dat iets met Sinterklaas of zo? Of?
0: Dat is precies wat de titel ook zegt.
1: Ja?
0: De brede blik. Sinterklaas stond aan de andere kant. En die heb ik niet in beeld.
1: Nee.
0: Ik draaide me om.
1: Sinterklaas heeft bijna de foto gemaakt, zou je kunnen zeggen.
0: En dat was de menigte kinderen met hun ouders die naar Sinterklaas waren gekomen voor de aankomst van Sinterklaas.
1: Ja. Maar het geeft wel een mooi tijdsbeeld, hè, hoe je ziet dat die kinderen eruit zien.
0: En er zijn nu nog steeds mensen die deze foto hangt als grote blow-up, een 3,80 meter breed.
1: Ja.
0: Daar zijn er altijd mensen voor die alles aanwijzen. En, dat is die en dat is die. Ja.
1: En wanneer is deze foto, het is radio, maar wanneer is deze gemaakt? In welk jaar weet u dat?
0: In 1979.
1: Ongeveer? 79?
0: Ja.
1: Dus het kan best zijn dat er mensen zijn die zeggen, joh, dat ben ik, maar ik ben nu iets ouder geworden.
0: Nee, maar dat is het leuke natuurlijk.
1: Ja, ja. Ja,
0: maar dat zit eigenlijk in al die foto's.
1: Ja, ja.
0: Het is een tijdsbeeld wat mensen kunnen herkennen.

0: een aardig lang van die foto's genieten. Hè? Tot wanneer?
1: Het is tot 13 september, dacht ik.
0: Zo, en ja, dan mag ik daar door de week zo naar binnen, geloof ik, hè?
1: Ja, het is vanaf dinsdag tot en met zaterdag en van 12 tot 4.
0: Ja.
1: Vrij toegankelijk. En dus,
0: bent u trots op de tentoonstelling?
1: Ja.
0: Gaat u dan vaker zelf ook nog een keer kijken hoe druk het is?
1: Ik ben zeer regelmatig, zeker in het beginstadium. Dan moet je computers in de gaten houden. Die zijn geprogrammeerd.
0: Maar u loopt niet rond met te zeggen, kijk, dat is allemaal van mij.
1: Nee, we hebben leuke gesprekken. Er zijn altijd wel mensen die met mij daarover willen praten. Gisteren ook nog met een paar mensen eindeloos over fotografie gepraat. Ja. Dat is echt heel leuk.
0: Ik ga zeker een keer kijken, want ik ben ook al wat ouder, dus dan herken ik misschien ook wel een heleboel dingen. Zijn het allemaal zwart-wit foto's?
1: Het is alleen maar zwart-wit.
0: Wat is de kracht van zwart-wit foto's?
1: Ja, het is meer to the point. Je wordt niet afgeleid door allerlei kleuren. Het is zwart-wit en grijs tonen. Dat is makkelijker te overzien. En het heeft ook meer sfeer. Het zwart-wit kan je natuurlijk... kon je vroeger althans veel beter manipuleren in de donkere kamer en zo. Dus je kan je eigen sfeer makkelijker in een zwart-wit foto brengen dan in een kleurfoto.
0: Ja. Maakt u nog steeds foto's?
1: Zelden.
0: Ja? Ook niet op vakantie of zo?
1: Nee, dan juist niet. Het kan zijn dat ik op vakantie iets tegenkom waar ik me in vast ga bijten, maar dan ga ik aan het werk.
0: Ja. En dan is het geen vakantie meer.
1: Nee. Nou ja, het loopt allemaal in elkaar over.
0: Ja, ja, okay. Ik dank u hartelijk voor uw komst. We gaan allemaal een keertje kijken.
1: Ja, doe dat.
0: Ik denk dat ik even bezig ben om 1200 foto's te bekijken.
1: Ja, en je weet nooit of je ze allemaal gezien hebt. Want in die computer gaan ze dus at random voorbij.
0: Oh, ja.
1: En je kan zeggen van zet hem stil, maar dat helpt niet.
0: Nee. We kunnen ook gewoon nog een keer komen, dan kijken we weer wat anders.
1: Zo vaak mogelijk komen. Elke keer zie je weer wat nieuws. Dat is echt waar. Oké,
0: meneer Patis, hartelijk dank. Graag. En ik hoop dat er veel mensen komen kijken en ervan genieten van uw mooie foto's. Dank u wel.
2: Je luistert naar 2 op zaterdag.

0: dank aan John Wijmaar voor de redactie hadden wij weer een mooi gevuld programma. Marcus Grigard is gebeld voor het weerbericht. Kijk, een mooi weer heeft hij beloofd. Houden we hem aan. Wilma van Gerven over de voetjes van de vloer. We kregen op bezoek Marijn Poel en Dave Bonen over Knap speelt gruwelijke verhalen. En dat gaan ze nog wel een aantal keren doen. Daar kunt u alles over vinden op hun website. Jeannette van Huisstede kwam langs over het bedrijvenfestival Alwine van Winsum. Hebben we telefonisch gesproken over het bedrijvenfestival en dan specifiek Serious B. De gast ook nog Hans Baptiste, die is er nog over de foto-expositie in de Grote Kerk. En verder nog de theaters, Theater aan de Schie en de Stadsgehoorzaal. John bedankt voor de techniek, Paulus bedankt voor het meepresenteren. Patrick staat al klaar.
1: En Karin ook bedankt natuurlijk.
0: Ja, en graag gedaan. Dat is altijd leuk. Patrick neemt het stokje van ons over en fijn weekend allemaal.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een winkelcentrum in Leidschendam is vanochtend gedeeltelijk ontruimd door de politie. Er was een run ontstaan op een speciaal horloge. Een paar honderd mensen waren naar de horlogewinkel van het Zwitserse Swatch gekomen. De politie kreeg midden in de nacht al een eerste melding van een ruzie. Toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen. De horlogewinkel blijft de rest van de dag dicht. Bij een ongeluk op de ringbaan in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Op de ringbaan in Tilburg wordt vaker te hard gereden. Eind maart werd daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen neerzetten. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging IS gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van het West-Afrikaanse tak van IS. Een deelnemer van een Grieks televisieprogramma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest geamputeerd worden. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou overvaren zijn door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het Griekse tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonnige periode en buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud bij ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien wat vaker zon en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2, 2. Ethisch Lunch.
3: Patrick de Boer.

is zo'n muziekje waarbij je gelijk hoort uit welk decennium het komt. Uit de jaren 80. Taylor Dane en Tell It To My Heart. Komt u maar. Ja. Ja, dat is leuk. Nou ja, ik wilde nog iets... een leuk muziekje erachter zetten, maar dan moet ik hem maar even hier zetten. Even kijken hoor. En dan kunnen we beginnen met het programma. Eens even zien. Kijken of je hier wat leuks wil doen. Zo dan.

0: Dames en heren, jongens en meisjes, vrienden en liefhebbers van de muziek, hartelijk welkom bij de Ethisch Lunch. Voor deze zaterdag 16 mei 2026. En voor veel mensen ook een lang weekend geweest, hè, door de hemelvaart van afgelopen donderdag en dan gisteren vrij. Nu ineens bijna een week vrij. Volgende week ook alweer zo'n lang weekend, want dan hebben we Pinksteren. En dan zit het er voorlopig wel weer op, hoor. Vanmiddag muziek uit de jaren 80 in dit uurtje. Zoals we dat meestal serveren op de zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur... hier bij 2, de streekomroep voor Vlaardingen en Schiedam. En we begonnen met Tell It To My Heart van Taylor Dane. Dat is niet haar echte naam. Ze werd op 7 maart 1962 geboren als Leslie Wunderman. Ja, dan zou ik ook Taylor Dane als artiestennaam kiezen. Ze zou met dit nummer haar eerste hit in Nederland scoren en het was één van de landen waar ze met dit nummer een nummer 1 hit wist te scoren. Er kwam nog een tweede hit in de jaren 80 met Prove Your Love. En in de jaren 90 was ze er met de cover van de Barry White hit Can't Get Enough of Your Love. Maar in Amerika was het succes nog iets groter voor deze Taylor Dane. Nou, we hebben lekker het een en ander voor je klaarstaan. Uit de muziek uit de jaren 80. En zo gaan we bijvoorbeeld nu terug naar 1980 voor hit nummer 8 van de Britse popgroep waar we muziek van gaan draaien. Mike Burns, Steve Glenn en David Most, dat is de broer van producer Mickey Most, schreven dit nummer. Nummer 2 hit in Engeland. In ons land iets minder succesvol, komt op nummer 14 in de Nederlandse top 40. En het gaat over die dingen waarvan we nu weten dat ze er zijn. Namelijk UFO's.
1: Ja.
0: Ja, Trump heeft het gezegd, hè, dus. De Nishichu. Uit 1980 komt deze van Hot Chocolate. En dat is de band waar we het over hebben. En die hit werd er gescoord in 1980 met No Doubt About It.

mooie mensen zwijmelen met Phil Collins. En een nummer 1 hit uit 1988 van deze man die niet weg te denken was uit de hitparades toen. En deze klassieker heette natuurlijk A Groovy Kind of Love. Geschreven door Carol Bayer Sager en Tony White. Het is een lied met een geschiedenis. Patti LaBelle was met haar Bluebells in 1965 een van de eerste die het opnam. Ja, Patti LaBelle. Ja, die van Voulez-vous coucher avec moi ce soir, maar dat was van later werk. Maar zij was een van de eerste die het opnam. We kennen het vooral een uitvoering een jaartje later van de Mindbenders. Die hadden er succes mee in 1966. En Phil Collins nam zijn versie op voor de film Buster. Dat is een film die gebaseerd is op gebeurtenissen uit en rond de grote treinroof van de posttrein van Glasgow naar Londen in 1963. En daarom wilde Phil Collins ook zoveel mogelijk de sfeer van de muziek op die soundtrack hebben. En coverde die dus zelf A Groovy Kind of Love. En daarvoor Hot Chocolate, No Doubt About It uit 1980. Een man die dus UFO's heeft gezien. Zouden we vroeger van zeggen, gaat u maar mee met die meneer met die witte jas. Maar we weten sinds Donald Trump dat ze er echt zijn. Want er is Amerikaans rapport over gemaakt, dus dan is het ook zo. De ethisch lunch hoor je op 2, de streekomroep van Vlaardingen en Schiedam. En voor de volgende in de ethisch lunch gaan we terug naar 1983. Van een dame die ook actief was als actrice en comedienne. Maar in 1983 vooral succes had als zangeres, omdat ze bij Stiff Records een aantal platen had uitgebracht. Een fameus label waar onder andere Madness een platen bij uitbracht. En dit nummer was de tweede van haar 5 hits die ze zou scoren in Nederland in 1983 en 1984. Het is een cover. En de zangeres die de originele versie had gezongen, die horen we in deze versie ook als achtergrondzangeres. Die cover is van Kirsty MacColl. De hitversie werd die van Tracy Ullman, They Don't Know.

0: Dat is muziek voor de late avond, dit, hè? Zo. Victor Laszlo. In de 80's lunch. Een backdoor man.
1: Twee.
0: Ze namen die we later nog zouden kennen, omdat ze voor België het Eurovisie Songfestival ging presenteren in 1987. Maar dat wisten we toen nog niet in tijden van deze single. Want die komt uit 1984. Zo was niet de echte naam van deze Frans-Belgische zangeres. Ze werd op 7 oktober 1960 in Lorient in Frankrijk geboren als Sonia Dronier. Ze ging naar België om daar te studeren en daar werd ze ontdekt door Lou de Prijk. Dat is ook een bekende Belg. Die was zelf actief in Two Man Sound en had ook succes als Lou en de Hollywood Bananas. Kingston, Kingston was dit. En die artiestennaam die haalde ze van een personage uit de film Casablanca. Nou, Backdoor Man, wat je net hoorde, dat was een single die de tipparade haalde in 1984. Maar de grote doorbraak zou 3 jaar later dus volgen. Toen ze het Eurovisie Songfestival presenteerde. Dat werd

0: een hit met Breathless. Dat was overigens uit de tijd. Ik heb het thuis nog meegekregen dat men zei van ja, toen was het nog leuk om naar het Songfestival te kijken. Want wat je nu allemaal ziet, nou, goh. Nou ja, dat waren tijden van toen. Terug naar de onze, zou je zeggen. Daarvoor hoorde je Tracy Ullman en They Don't Know uit 1983. Dan gaan we nu naar een band die zijn grootste successen eigenlijk al kende in de jaren 70, maar ook in de jaren 80 nog wel af en toe zo in de hitparades was te horen. En dit was een van de laatste hits voor Earth, Wind & Fire. En daarvoor gaan we terug naar 1987, System of Survival.
1: The biggest unanswered question is where is the money?

zanger en drummer die met dit nummer zijn enige hit scoorde, hoewel we hem al kenden. Want had in 1984 al een klein succesje gehad met Kalimba de Luna. Tony Esposito, of Esposito, waar de geleerden niet helemaal over uit. En dit was zijn hit in 1987, Papa Chico. Kom uit de zomer van dat jaar. Een koele zomer. Maar wel een grote hit. Het Papa Chico komt op nummer 2 in de Nederlandse top 40. En de War System of Survival van Earth, Wind & Fire uit ook 1987. Reggae, en dan ga je automatisch naar Jamaica. En dat is ook in dit geval zo, dan een Jamaicaanse reggae band. Maar ook een band die invloeden van soul, funk en disco in zijn muziek liet horen. Dat is een groep die bestond uit Bernie Rux, Stephen Corr, Richard Daley, Herbie Harris en Tony Williams. En dit nummer werd geschreven door Stevie Wonder. Nou ja. Hoe zat het dan? Nou, die groep en Stevie Wonder hadden elkaar in 1981 ontmoet. Speelden destijds een eerbetoon aan Bob Marley. Die was dat jaar overleden. En Third World, want zo heette die band, die maakte dankbaar gebruik van de diensten van Stevie Wonder. Want met dit nummer zouden ze in 1982 hun derde en laatste hit scoren. We kennen ze van hun uitvoering van de 70s hit Now That We Found Love. Er zat nog een klein hitje tussen met Talk To Me. Die kent bijna niemand. Die zou ik ook nog wel eens keer ergens laten horen in een programma. Maar dit wordt dan die tweede en laatste grote hit voor Third World. En die ga je nu horen in de ethisch lunch. En dat is een fijn stukje muziek. Ja, kan ook haast niet anders. Dat is geschreven wordt door Stevie Wonder. Try Your Love.

Althaus Flowers was dat en I'm Sorry. En het was een single die uitkwam in 1988. En dat was een groep die doorbrak nadat ze gezien waren door zanger Bono van U2. Ze combineerden rock met de traditionele muziek uit Ierland en soul. En de groep deed een optredende pauze van het Eurovisie Songfestival in 1988. Werd toen dat jaar gehouden in Ierland omdat Johnny Logan had gewonnen met Hold Me Now. Met Don't Go hadden ze dat jaar hun eerste en enige hit in ons land. Je hoorde de opvolger, I'm Sorry, die bleef steken in de tipparade. De woord Third World, Try Your Love, uit 1982 geschreven door Stevie Wonder, die je zo gaat horen in de laatste drie die we nog gaan krijgen, want het is bijna 1:15. Maar de eerste van de drie komt van een oud Beatle. De eerste single destijds van zijn 8e studioalbum Flowers in the Dirt. Het gaat over een man die zich eenzaam voelt nadat zijn vrouw hem heeft verlaten. Ja, er is een hoop leed. Vooral als je het weet. De single die kwam tot nummer 12 in de Nederlandse top 40 en nummer 15 in de nationale hitparade top 100. Want dat was die andere hitparade die er was in 1989. En die oud Beatle waar we het over hebben, dat is een man die ook wel succes had in de jaren 80. Paul McCartney, die horen we nu in de Ethisch Lunch met My Brave Face.

0: Bobby Fischer sloot de ethisch lunch voor vanmiddag af. Met Love Changes Everything. En 1987. Het Britse duo dat werd gevormd door Simon Climie en Rob Fischer. En die Climie had al een hit te pakken, want hij had I Knew You Were Waiting For Me van George Michael en Aretha Franklin geschreven. Hallo. Zijn wereldwijde nummer 1 hit geweest in 87. Nou, dit nummer was het eerste succesje als duo. Ze hadden daarna nog een eigen hit in 1988 met Rise to the Occasion. Dat in twee versies uitkwam. Je had de gewone versie en je had de hip-hop mix. Maar daarna was de koek op en in 1990 eindigde de samenwerking. Daarvoor die is Stevie Wonder. I Ain't Gonna Stand For It uit 1981. Van de LP Hotter Than July. Top 10 hit in Engeland en nummer 11 in de Billboard Hot 100's. En in ons land is het succes dan weer wat bescheidener. Nummer 31 in de Nederlandse top 40. Arme Stevie. Ja, hij zal er niet zo erg om getreurd hebben, denk ik. Schat ik zo in. En daarvoor Paul McCartney, My Brave Face, uit 1989. En het grappige is dat die twee, Paul McCartney en Stevie Wonder, ooit een duet met elkaar gemaakt hebben in de jaren 80. Ebony en Ivory. Voor zover die al niet gedraaid is, een keer in de ethisch lunch, zal ik je die uiteraard ook nog een keer laten horen. Maar het was wel grappig om die twee artiesten nu zo achter elkaar te hebben. En daarmee zit het erop. En is de lunch weer compleet. En heb ik hem met veel plezier voor je gepresenteerd, samengesteld en uitgeserveerd. Volgende week waarschijnlijk niet. Heeft te maken met het lange Pinksterweekend. Als ik er wel ben ik er wel, maar ga er maar niet van uit. En dan meld ik me over 2 weken dan weer voor een kerstverse ethisch lunch. Hier op de zender zometeen na 1 uur muziek uit de bibliotheek van 2. Dat hoor je tot 6 uur vanavond. En dan is Roel Pot de eerste voor de avondprogrammering die we dan hebben met Praatje Pot. Er zitten nog heel veel andere leuke programma's nog in de planning. Daarvoor kun je kijken op onze Onvolprezen website. Kun je trouwens ook het nieuws gelijk zien vanuit Schiedam en Vlaardingen. www.ditis2.nl. T-W-E-E. Moet je dan invullen in plaats van het cijfer 2. Dan wens ik je nog een fijne zaterdag toe. En volgende keer bij de ethisch lunch. Graag weer welkom dan. Hoi.
1: Naar 2.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's zoals Top Pop, Klokhuis en Koffietijd. Ook was hij lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Westerwiel had hartproblemen, maar is volgens RTL onverwachts overleden in zijn slaap. Hij zou vandaag jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Verschillende horlogeswinkels van Swatch blijven vandaag dicht vanwege onrust rond een speciaal horloge. In Leidschendam waren een paar honderd mensen naar de winkel gekomen. De politie moest ingrijpen en een deel van het winkelcentrum werd ontruimd. Ook in Amsterdam en Utrecht stonden honderden mensen voor de deur en de winkels zijn dichtgebleven. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij het Tjaadmeer op de grens van Tjaad, Cameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Nederland geeft 2 eeuwenoude objecten terug aan India. Het gaat om de zogeheten Chola-platen, metalen ringen met daaraan koperen platen. Op die platen staan historische teksten over een dynastie. Ze komen uit de 11e eeuw. Honderden jaren geleden kwamen ze in Nederland terecht, uiteindelijk bij de Universiteit van Leiden. Morgen worden ze formeel overgedragen aan India. Het weer, zonnige periode met buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag vaker zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam tussen de Keteltunnel en Ippenburg, 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude, 4 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie in Helmond heeft een 33-jarige man zonder woon- of verblijfplaats opgepakt in verband met de dood van een vrouw van 45. Haar lichaam werd vannacht levenloos aangetroffen in haar woning in Helmond. Agenten kwamen ter plaatse na een 112-melding. De man werd kort daarna aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Bij een ongeluk in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 8 mensen omgekomen. Een goederentrein botste op een stadsbus. De bus vloog in brand, waardoor ook auto's en motoren beschadigd raakten. Zeker 25 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zijn druk bezig hen uit het wrak van de bus te halen. Over de oorzaak van het ongeluk in Bangkok is nog niets bekend. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat de vrouw haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen en ze kregen weinig drinken. En in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van haar dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Top Pop presenteerde. En ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's zoals Het Klokhuis, het School TV Weekjournaal en de stem van Plankton uit SpongeBob. Westerwiel was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Hij had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Het weer, zonnige periode en buien, het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, 2 tot 4 graden. Morgen eerst veel bewolking en wat regen. In de middag tussen de buien door vaker de zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A20, Gouden richting Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de binnenstad van Purmerend worden maatregelen genomen na onrust op de kermis. Verschillende groepen jongeren gingen gisteravond met elkaar op de vuist. En vervolgens keerde een deel zich tegen de politie. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid. De binnenstad van Purmerend is daarom uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Ook moet de kermis in Purmerend de komende dagen eerder dicht. Voor de vechtpartij van gisteravond is nog niemand opgepakt. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Het dodental van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleinere steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Ook daar is iemand aan ebola overleden. Ebola is een zeer besmettelijk virus. Meer dan de helft van de patiënten overlijdt. In de buurt van Mannheim, in het zuidwesten van Duitsland, is een vliegtuigje neergestort. In een woonwijk. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken op en tussen de huizen terechtkwamen. Op foto's is te zien dat de romp uit een heg steekt en dat de vliegtuigmotor op een stoep ligt. Twee inzittenden van het propellervliegtuigje kwamen om het leven. Op de grond raakte niemand gewond. Over de oorzaak van het vliegtuigongeluk in Duitsland is nog niets bekend. En het weer, zonnige perioden en buien. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud. Morgen eerst veel bewolking en regen. 'S middags tussen de buien door wat vaker de zon. En morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land is er weinig aan de hand. Er staan een paar korte files, zoals de A12 Utrecht richting Den Haag voor Woerden 3 kilometer met nog geen 5 minuten vertraging. En de A16 bij Daar Rotterdam bij de Verbinden Noordbrug ook daar 5 minuten op onthoudt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Malediven is een bergingswerker omgekomen bij het zoeken naar de Italiaanse duikers in een grot. Volgens de regering van de eilanden was het slachtoffer een militaire duiker. Hij overleed in het ziekenhuis aan Caisson-ziekte, mogelijk doordat hij te snel boven water kwam. De Italianen naar wie wordt gezocht kwamen deze week vast te zitten in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Tot nu toe is 1 dode boven water gehaald. Naar 4 anderen wordt nog gezocht. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Sinds oktober geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Maar dat bestand wordt door Israël geregeld geschonden. Het land zegt in Gaza Hamas-doelen aan te vallen. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat ze haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen. Ze kregen te weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. Stond ook op naam van Schilder. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleishuis ten Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. De moeder hoopt dat India haar dochter terug laat gaan naar Nederland. Modi heeft vandaag een ontmoeting met premier Jetten en daar staat het onderwerp op de agenda. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werd de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen, omdat de walvis mogelijk besmette ziektes kan overbrengen. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland zijn 2 mensen omgekomen. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken in een woonwijk terechtkwamen. De slachtoffers zaten in het vliegtuigje. Op de grond raakte niemand gewond. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB.
2: 1 korte file in het westen van het land. En die staat op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knoop het Hofvliet 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen in de zorg. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen honderden mensen de straat op. De demonstraties verliepen in het algemeen zonder problemen. In Groningen was het even onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. In de Britse hoofdstad Londen wordt door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Er zijn twee protesten tegelijk aan de gang. Een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. Er zijn zo'n 4000 agenten ingezet om de marsen in goede banen te leiden. Volgens de Londense politie gaat het om een van de belangrijkste politieoperaties in jaren. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. En dat stond ook op naam van Schilder. Ze is de eerste vrouw in 14 jaar tijd die de kogel verder gooit dan 21 meter. De achtste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan was de sterkste van drie koplopers. Hij boekte zijn tweede ritzegen. De Portugees Eulalio blijft leider in het algemeen klassement. En het weer nog vanavond droog, vannacht weer regen en morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Hartelijk welkom, dames en heren, bij weer een nieuwe aflevering van Praatje Pot. Achter heel veel mengpanelen en knopjes en dergelijke zit onze man die alles kan, Bart Zandstra.
1: Dank u.
0: En de man die in herhaling valt, dat ben ik. Mijn naam is Roel Pot. We gaan er een lekkere gezellige middag van maken. Avond, het is avond.
1: Ja, het is avond.
0: Ja, toen ik aankwam was middag en als we beginnen is het avond.
1: Ja.
0: Dat is raar, hè?
1: Ja, en weet je wat ook heel raar is? Je hebt 3 gelijke palen, hè?
0: Ja.
1: Van bijvoorbeeld 2 meter hoog.
0: Ja.
1: 2 staan er en 1 is liggende.
0: Ja.
1: De 2, dat zijn de doelpalen. En de bovenste is nou ineens de doellat geworden.
0: Ja.
1: Terwijl het gewoon 3 dezelfde palen zijn.
0: Ja. Ik zal er eens even over bellen met de KNVB. Dat is wat, het zit je dwars hier. Dat zit me enorm dwars. Maar 2 meter... Is dat zo? Ik dacht dat een boer...
1: Nee, maar dat was weer even ter illustratie.
0: Het was alleen maar zo. Oh, jongens, we gaan aan de drank. Oh, weet je wat? Dan vragen we Tom en Dick. Dat was wel gezellig. Doen ze mee.

En dan gaan we weer voor Arjen Blom ingestrekte draf. En dan gaan we een verzoekje draaien. Houdini van Dua Lipa.

0: Nou Bart, het is zwart-wit en het hangt in een boom.
1: Geen idee.
0: Een trosje koeien. Flauw, hè? Het wordt niet veel beter, ben ik bang. Ik zat erop te wachten, ja. Ik denk, wanneer komt hij een keer? Oké. Nou, dan gaan we maar een mooi plaatje draaien. Don't Forget to Remember. Een hele oude, maar wel een hele goeie van de Bee Gees. Speciaal op bezoek van Martin Terhorst.
1: En dat is een nieuwe.

0: In 1970 gebeurde heel veel. Bijvoorbeeld, de ster begint met het uitzenden van de reclameboodschappen in... jawel, in kleur.
1: Hé, eindelijk. Ja. De BBC was eerder.
0: Ja, de BBC was eerder, ja. In februari krijgt de Tweede Kamer in Nederland... die spreekt zich dan uit over de afschaffing van de opkomstplicht voor verkiezingen. En op 4 maart wordt dat door de Eerste Kamer wordt dat dan goedgekeurd. Daar ben ik niet helemaal zo blij mee. Het is echt wel een plicht, vind ik, stemmen.
1: Ja.
0: Of je moet je melden nahouden.
1: Ja, daarom. Ik ben ook steeds... Kijk, het enige waarvoor ik dan niet echt ga stemmen is voor het Europese parlement. Heb ik gezien, want het is iets te ver van mijn bed.
0: Ah, oké. Maar goed, in 1970 hadden we ook het Eurovisie Songfestival. Daar werd gehouden in Nederland in de rij in het congrescentrum te Amsterdam. De eerste inzending All Kinds of Everything vertolkt door de 18-jarige Dana wordt de winnaar. De avond natuurlijk. En laat de liedjes van Mary Hopkins en Julio Iglesias ver achter zich. Oh. Paul McCartney maakte in 1970 bekend dat de Beatles uit elkaar gaan. Ja, het is dat ik te jong was, anders had ik er best een traantje over gelaten. Dan heel belangrijk, de kabouterbeweging, de Dolomina's en verwante organisaties houden een nationale kraakdag. Er worden tientallen woningen gekraakt in diverse steden om de woningnood, de speculatie met ontroerend goed aan de kaak te stellen. Nou, dan mogen ze mij nog wel een keer te doen, zeg. Hey, je kan geen woning meer krijgen. Je staat gewoon 10 jaar staan ingeschreven. Maar in 1970 maakten ze heel veel lekkere muziek ook. Wij hebben er eentje uitgeplikt, zeg maar. De oude top 3 van week 42. Dat is 17 oktober 1970. To My Father's House van de Les Humphreys Singers. Ja, lekker nummertje.
1: Yep.
0: Daarna Wild World van Jimmy Cliff. En we eindigen met een van de, nou, terugkerende hits van The Kinks, Lola.

0: En vanavond hebben we het Songfestival, hè?
1: Dat klopt.
0: Ja, Nederland doet niet mee.
1: Ook dat klopt.
0: Nee, ga je kijken?
1: Misschien.
0: Misschien. Hé, nou, diefstal. Zullen we het daar even over hebben?
1: Diefstal, ja. Zeker.
0: We gaan een plaatje draaien van The Beatles. I Wanna Hold Your Hands. Jawel, jawel.
1: Ja.
0: We weten niet van wie die was, maar het was al een lekker nummertjes. Je mag meezingen.

plaatje voor mezelf. Meestal draai ik oude lullenplaatjes. Plaatjes van heel lang geleden of uit mijn jeugd en dergelijke. Maar ik vind Snelle erg leuk. En in de combinatie met Maan, met dat nummer van Blijven Slapen, dat vind ik zo'n leuk nummer. Echt waar. Ik ben sowieso fan van Snelle. En Maan, die kan ik ook wel hebben. Heel intro om het te zeggen. Die gaan we draaien.

0: Vaker.
1: Hoppa, in het kader van Alleen ben je ook maar alleen, gaan we twee duo's draaien. Twee keer een duo.
2: Goh, dus jij wil een quattro pizza?
1: Ja, zoiets dergelijks, ja. Ja, dat lijkt me lekker. Wat wil je daarmee zeggen, heb je honger?
2: Nee, quattro, vier.
1: Ja, ik had het door. We gaan twee plaatjes van twee duo's draaien. Weet je wat? Draai ze maar.
3: Tanya, Twan en Lendom, game. Lendom.

0: Ariana Grande. Oh, dat vind ik zo lekker om altijd te zeggen. Ariana Grande. Dat vind ik echt een lekkere manier om iemand aan te kondigen. En dat mag ik niet zomaar doen. Want ik heb wel eens gebeld met Ariana. Die zegt ze, als je het doet, maar dan moet je ook een plaatje draaien. Ik zeg, dat is goed. Welk plaatje wil je dan horen? Ja, No Tears Left to Cry. Ik denk, ja, moet ik wel een reden hebben natuurlijk. Nou, wat gebeurt er? Kijk, een appie van Ivan Meijer. Wil je hem draaien? Wat doen we?
1: We draaien
0: Ariana Grande. Wat?

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Ja, en daar worden we lekker om in gestrekte draf verder te gaan met het volgende verzoekje. Appie van der Wal, Daddy Janky, Dura.
2: Me gusta mi reggae.

0: Oh, Bart. Zet de knoppen maar vast klaar. Echt waar, ga er maar achter zitten. En je mag zelf kiezen of je hem wel of niet goed vindt. Het is weer een raadsel natuurlijk, hè. Wat lijkt op een halve peer?
1: Een halve zo.
0: Nee, de andere helft. Nou, pleur er maar wat muziek in dan.

so don't call me up. Zo, en dan gaan we een plaatje draaien van Diana Rossi met de haren op een klossie. Jawel, I'm coming out. En dan wordt voor u weer de vraag, waar in welke commercial werd deze muziek gebruikt?

0: I'm coming out. I'm coming out. Nou, Bart, roept u maar.
1: DNA is toch voordeliger.
0: Zo, dat was het, dames en heren. Het eerste uur is voorbijgevlogen. Ik ga vandaag vreemd. Ik ga gewoon zwarte koffie nemen.
1: Ga jij zwarte koffie
0: nemen? Ja, ik merk dat ik het nodig heb. Dat ik ben een beetje opgewonden vanwege het Songfestival. Ik vind het jammer dat we niet meedoen. Ik vind het echt jammer dat we niet meedoen. Maar ik ga toch kijken. Ja, ik ga wel kijken. Het is niet op RTL, maar toch ga kijken. Dat is wel
1: nee, fijn. Komt er niet op RTL? Nee, wordt alleen maar op de NOS uitgezonden.
0: Dus jij gaat vanavond ook vreemd?
1: Ik ga vanavond ook vreemd.
0: Ja, het is jouw RTL. Dat is toch jouw RTL-avondje toch altijd? Ja, dus heel duidelijk. Nou goed, wij gaan naar de koffie. U hoort ons wel weer na de klok van 7 uur.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werden de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen omdat de walvis mogelijk besmettelijke ziektes kan overbrengen. En het weer, vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperatuur 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien ook wat zon. En dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Zo, hartelijk welkom bij het tweede uur van Praatje Pots. We tellen af naar het Songfestival. Nee, we tellen helemaal niet af naar het Songfestival.
1: Nee,
0: we hebben nog een volledig uur met heerlijke, lekkere muziek, zeg. Hey. Oh, ik heb er zo ongelooflijk veel zin in. En we gaan terug in de tijd. Het clipje kan ik me nog heel goed herinneren. Jane Birkin, ach, wat was ik verliefd op de. Maar die Serge, nog iets waarvan iedereen zei, wat een mooie man. Nou, ik zie het er niet in, hoor. En ik heb een spiegel, daar zie ik wel een mooie man.

0: Vanavond namens de Bond van Mannen moet ik mijn excuus aanbieden, omdat ik net heb gezegd dat, dat ik zelf een mooie man ben. En ik weet dat het niet waar is, maar ik vond... nooit reageren ze op mijn uitzending. Nooit. Er is geen hond die reageert op mijn hele uitzending.
1: Dat zou ook knap zijn als een hond zou reageren.
0: Maar die uitzending was nog niet... Of het plaatje was nog niet afgelopen. Ik kreeg allemaal briefjes. Van, je bent helemaal niet knap. Heb je echt een goede spiegel? Heb je lachspiegel? Lachspiegel? Dat zou goed zijn. Dat je er mooi uitziet na je lachspiegel. Dat lijkt me... Nou ja, we zien het vanzelf wel, joh.
2: Oh, bedoel je zo'n lachspiegel?
0: Ja, zoiets dergelijks. Maar dan in mijn gezicht, zeg maar.
2: Juist, ja.
0: Wat grappig, als ik heel hard praat, hoor ik mezelf ook. Hoor je het?
2: Dat klopt, omdat je dan eigenlijk een klein stukje van mijn microfoon ook gebruikt.
0: Ga ik zeker doen.
2: Nou, we gaan weer over tot de orde van de dag.
0: Ja, dat vind ik wel zo mooi. Ik heb geen idee meer wat de orde van de dag is. Oh ja, bezoek je. Joop Wijkstra. Stick season. As you

0: Ja, en dan gaan we weer in gestrekte draf verder. Is het een nieuwe? Ja, is dit een nieuwe? Ed Houtman?
1: Dat is een nieuwe.
0: Tada! Hartelijk welkom. Tada. Leuk dat u bij de club bent aangesloten. Oh, daar gaat hij weer. Hij zit weer te klooien met zijn dingetjes hier zo. Dank u. Ja, ja, ja. Fijn dat je er bent. Heel fijn dat je er bent. En hij vraagt een lekkere plaat aan. Deze.
2: Ai.
0: Fancy!

0: Sito.
1: Vorige week ging ik toch kijken naar... wat had ik het al gezegd, joh? De Blues Brothers.
2: Blues Brothers, ja.
1: Heb je die wel eens gezien?
2: Ik kom van iets van...
1: Geweldig. Het is een film waar de meeste auto's wrak op elkaar... en ook volledig onzinnig op elkaar rijden. Er staat geloof ik een record ook op. dat is echt bizar. Maar de muziek is zo lekker van de Blues Brothers. Ik vind het heerlijk. Nee, John Belushi en Dan Aykroyd die spelen daarin de hoofdrol. En dan denkt u, er gaan we wat draaien van die film. Nee, helemaal niet. Nee hoor, we gaan Ed Sheeran draaien. Shape of You.

0: love you.
1: Och, hoe heet ze nou tegenwoordig? Carol Emerald. Die heeft een andere naam, toch? Tegenwoordig.
2: Ja, ja. En ook iets minder muziek dan ik...
1: Nou, je hoort er niet zoveel van, hè? Nee, dat vind ik eigenlijk wel jammer. Het is wel een... Het was een Nederlandse zangeres. Heel eigenwijs bandje eigenlijk. Ik heb ze toen live gezien. Was echt geweldig, joh. Maar ze heet geloof ik Caroline, die echte meid. Carol, Carol. Zo heet ze tegenwoordig. Carol. Maar daarvoor had ze een andere artiestnaam. Was The Jordan of zoiets dergelijks. Nou zit ik volgens mij het hele rijtje op elkaar te gooien. Maar het klopt wel. Dus we gewoon Carol Emerald naar The Jordan. En in 2026 werd het weer gewijzigd in Caro. Of Caro, hoe je het noemen wil. Maar in de tijd van de Carol Emerald. Oh, dat waren zo lekker. A Night Like This en zo. Dat waren eigenlijk allemaal van de... goed LP, hoe heet die ook weer? Deleted Scenes from the Cutting Room of zoiets dergelijks. Geweldige naam ook. Ook een geweldige naam. En wij gaan twee plaatjes draaien van Carol Emerald uit die tijd. Dead Man en natuurlijk A Night Like This.

zaterdagavond vanaf 9 uur knallen de hits van toen weer uit je speakers. Willem de Wild neemt je mee naar de pakhuistijd van vroeger. De oude soul, funk en R&B komen allemaal voorbij. Stem af en schrijf het op het behang. Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur. Dit

0: Bart, ken je dat nog? Dat je vroeger helemaal verliefd was op bepaalde filmsterren of zoiets dergelijks? Of meisjes, dat je dacht, oh...
1: Nee.
0: Nee, heb je dat nooit gehad?
1: Ja.
0: Nou, dat was dus een heel erg leuk.
1: Dat heb je nog nooit gehad.
0: Ja, dat heb je nog nooit... Oh, ik wel. Ik was zelfs een periode dat ik... bijvoorbeeld... noem eens even... Together forever. Weet je ook weer, dat meisje. Dat was zo'n... ze deed ook mee in een andere clip. Mijn hoofd loopt helemaal leeg. Ik zit net aan het te denken. Ik denk dat mijn bloed niet meer in mijn hoofd zit. Hoe heet ze ook weer? Gaat het door je hoofd? Ken je dat? Dat de naam door je hoofd gaat en dat je niet weet wie het is. Nou, dat vind ik echt. Dat vind ik echt. Maar daar hebben we Wikipedia voor. Want ik weet namelijk wel wat ze zingt. Together forever. Met zo'n ook zo'n jingle, heetje uit die tijd. Ach, ik zit nu te googlen en zit even te kijken. Together forever. Nou, dan krijg ik weer Taylor Swift. Wat krijgen we nou, joh? Die bedoel ik helemaal niet. Nou, dit verhaal gaat weer helemaal nergens over. We gaan een plaatje draaien en dan kom ik terug op degene die ik bedoel. Welk plaatje gaan we draaien? Ach, gooi er maar wat in.

0: Zo, dames en heren, daar zijn we weer. En ik heb echt, ik denk dat ik drie minuten gezocht heb naar de naam die ik niet op kon vinden, kon komen. Ik heb de hele tijd heb ik zitten typen, allerlei dingen waarvan ik dacht, oh ja, Australië, blablabla. Kylie Minogue.
1: Tada.
0: Kylie Minogue. Oh, wat was ik verliefd op dat kind. En ik kijk tegenwoordig naar een zender die heet 192. Misschien ken je dat wel,
1: dat
0: hè?
1: Dat ken ik.
0: Ja. En toen zag ik ze en toen dacht ik, waar was ik eigenlijk zo verliefd op? Heb je meer, hè, met mensen? Ook andersom, hoor. Ik had laatst ook zo'n meisje, een ex van me, van de lagere school. Die de, nou ja, ex, dat is zo'n jeugdliefde, weet je wel. En die zei me, die zei, zo, jij bent wel veranderd. Ja, dank je, maar niet in je voordeel. Gelukkig zag zij er nu ook uit. Dus een mammoetstink. Dus ik hoop dat je luistert, wijfie. Dat is, die kan je echt niet stelen, hoor. Die, echt waar, als je die optilt, dat lukt niet met één man. Die was gegroeid, dat kind. Niet normaal. Dat vind ik altijd mooi, hè, dat vrouwen dan zeggen, ja, moet je kijken, die vent in mijn buik. Maar over dat achterwerk mag je niks zeggen, hè. En bij mannen krijgen op latere leeftijd vaak een buik. En vrouwen krijgen een zadel, zeg maar. En als je er wat over zegt, dan zijn ze boos. Maar daar kunnen ze niks aan doen. Nee, ik kan er wat aan doen. Nou, ik vreet net zoveel als jij. Wat, goed, ik zit mij weer boos te maken. We gaan naar de pure diefstal. Jawel.
1: Ja, zeker.
0: We gaan een... wie hebben we nou gedraaid in het instituut? De Beatles, hè?
1: De Beatles, met I Wanna Hold Your Hand.
0: En wie hebben dat dan gestolen?
1: Niemand.
0: Oh, wat dan?
1: Het is maar één persoon. Hebben is twee.
0: Oh ja, en wat is ermee gebeurd dan?
1: Toby Dix.
0: Toby Ricks.
1: Toby Ricks. U weet wat die man met al die...
0: En die heeft dat nummer van I Wanna Hold Your Hand...
1: Een eigen versie van gemaakt.
0: Ah, en hoe heette die?
1: Hand in Hand.
0: Nee, dat is van Feyenoord.
1: Ja, maar dat waren die kameraden.
0: Deze is wel anders. Nou, ben benieuwd.

0: Ja, Bart, zeg maar voordat we het gezegd hebben.
1: Dit is een nieuwe.
0: Ja, Gert Tegel. Dat is wel lekker. Dat betekent dat of alle oude weggaan en we een nieuwe luisteraars weer terugkrijgen. Of we krijgen er meer bij. Ik weet het niet. Ik meet dat nooit. Kan je dat meten eigenlijk? Hoeveel luisteraars? Ja, nee.
1: Waarschijnlijk kan de omroep dat meten. Waarschijnlijk ja. Via de website.
0: Weet je wat? Inzien ook helemaal rol. Als we, zolang de verzoekjes komen, zullen er wel mensen luisteren. Daar laat ik het aan van.
1: En zo hebben niet. Wij plezier.
0: Ja? En, ja, wij hebben ook plezier, joh. 3 op verzoek van Gert Tegelaar. Arcade van Duncan Lawrence. Het Songfestival, hè? Hebben we toch eentje.
1: Ja.
0: Hebben we er toch eentje, ja. Daarna Goud van Suzanne en Freek. En I Don't Care, Ed Sheeran en Justin Bieber. A bro.

ga je mee. Wat wandelen met z'n twee. Ga nou mee, ga nou mee, ga nou mee. Of durf je niet, of durf je niet. Ach meisje, zeg geen nee.

0: Zo, dames en heren, we zijn weer klaar met het tweede uur. We gaan in gestrekte draf gaan wij op de... Zal ik even douwen? Dan ben je zeker dat je op tijd bent voor het Songfestival.
1: Miep, miep.
0: Bart wil heel snel naar huis. Je wilt het Songfestival gaan kijken. Nou Bart, we gaan ons uiterste best doen daarvoor. Wij wensen u heel veel plezier met... ook als u niet naar het Songfestival gaat kijken. En wij
1: ik denk
0: nog.
1: Dat weer Willem de Wild weer gaat acteren zo.
0: Goed, die komt dan zo meteen. Dus nou, voor de mensen die dan willen, dan kan je of naar Willem de Wild luisteren... of je gaat naar het Songfestival kijken, wat je zelf wil. Wij zijn de volgende week weer. Zelfde tijd, zelfde plek, zelfde zender. Bla, bla.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van minstens 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Israël meldt dat in Gaza een hoge Hamas-commandant is gedood. Hij zou een van de laatste nog levende kopstukken zijn van de terreuraanval van 7 oktober 2023. Volgens het Israëlische leger werd hij gedood bij een luchtaanval. Voorafgaand aan de finale van het Eurovisie Songfestival hebben in Wenen enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen deelname van Israël. Ze vinden dat de organisatie met 2 maten meet. Rusland mag niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar Israël is wel toegelaten. De demonstranten in de Oostenrijkse hoofdstad mochten niet in de buurt komen van het evenementencomplex waar vanavond de finale van het Songfestival wordt gehouden. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Yeah. Dit is 2.
1: Ook in het singlekwartier.
0: De Westwijk.
1: En het Beatrixpark. 2.
0: Hear the clock ticking on the wall.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsis te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Er vielen naar schatting 800.000 doden. Het straftribunaal in Den Haag oordeelde 3 jaar geleden dat hij dement werd en niet terecht kon staan. Félicien Kabuga was in de 90. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een

0: automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiaanse Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. Bij de zoektocht naar een vermiste Nederlander op Saba hebben de autoriteiten de hulp ingeroepen van het publiek. Er zijn een foto en een signalement verspreid. De politie wil ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven of dat er camerabeelden van hem zijn. De Nederlander van 53 keerde woensdag niet terug van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en er worden speurhonden ingezet. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en

Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou dus de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder, van rond de 30, zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement.

0: was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen, later stevige buien. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen.

Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moest daarbij de benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is de man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De Vlaamse publieke omroep, de VRT, eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. En ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Het straftribunaal in Den Haag hoorde 3 jaar geleden dat hij dement was. Hij is niet berecht. Het weer, opklaringen, vannacht periode met regen, morgen bewolkt en wat regen en 12 tot 15 graden. Dit was het NOS.

Welkom bij een uurtje jazz. Techniek Bart Sandstra, samenstelling en presentatie Cees de Rode. Luister mee naar Oscar Peterson, piano, Ray Bryan, bas, Ed Tykpen, drums. Februari 1964, Oscar Peterson trio, De Stroet.

een LP, CD, uit 1967. Bossa Nova Kikaru. Opgenomen in New York voor Capitol Records. Walter Wanderley, de Bobo.

Kenny Burrell, gitaar. Phil Woods, alt saxofoon. Mike Manier, vibrafoon. Richard Wyons, piano. Ron Carter, bas. Grady Tate, drums. Van de LP-CD uit 1967, A Generation Ago Today, is dit de jazzstandaard van oorsprong uit 1917, Ross Room.

Dit is Jazzy Mix, Omroep Vlaardingen. Techniek Bart Sandstra, samenstelling en presentatie Cees de Rode. Frank West, tenorsax en fluit. Marcel Royal, altsax. Rick Wilkins, tenorsax. Piet Minger, flugelhorn. Gary Wiggins, piano. Lien Sitten, bas. Harold Jones, drums. 18 augustus 1990, Concord, Californië. Op een Concord Jazz CD uit 1991. De klassieker, Broadway.

0: van een LP uit de jaren 50, Bing Crosby, Louis Armstrong. Now you have jazz.
1: Well, you take some skins, jazz begins. And you take a bass. Man, now we're getting someplace. Take a box.

Gary Mulligan, bariton-saxofonist, clarinetist, componist, orkestleider. New York, 1927. Darin, 1996. Enkele van zijn composities: Bernie's Tune, Walking Shoes, Line for Lions. Een icoon van de cool en West Coast jazz. Bekend is zijn samenwerking en LP's met trompetist Chet Baker. Mulligan leidde diverse formaties. Nu hier nogmaals Concert Jazz Band, Barbara's Team.

Heel wat anders nu. Los Angeles, 25 juni 1947. Nat King Cole piano, Oscar Moore gitaar, Johnny Miller bas van Fats Waller en Andy Razaf, Honeysuckle Rose.

De laatste muzikale nootjes van dit uurtje Jazzy Mix. Art Zandstra, bedankt voor de techniek. Cees de Rode groet u. Graag tot een volgende Jazzy Mix. Bye.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het Hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het Hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep VRT eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. Ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet terug te keren. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt ook dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer voor Peter Bos. Het weer. Vanuit het westen trekt vannacht af en toe regen over het land. Het koelt af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt en eerst wat regen. Later stevige buien met ook kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena met psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn geweest achter de slachting van Tutsi's door Hutu's. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later volgen ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: lot meer muziek.
1: Britney, bitch.
2: Je luistert naar twee.
3: Van Vlaardingen en Schiedam.
2: Check ons ook op Facebook en Instagram. @ditis2.
3: Dit is 2.
2: Dit is 2.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het lied Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was het het populairste nummer. Met 516 punten won Bulgarije dus met afstand. De tweede plek was voor Israël. De derde plek was voor Roemenië. Rond het Songfestival was dit keer veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen in wie er meedoet. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of die uitslag klopt. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later op de dag stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.